0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese British Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie
7: en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
7: En overal via radio snb.nl.
8: Radio SNB.
6: Met dit uur. Caribisch Carousel. Met Mario.

0: God created it.
1: En dan zijn we weer met het tweede uurtje van Caribisch Carousel op de maandag. Even kijken, wat was het? 3 augustus. Het is buiten gewoon nog lekker warm, dus we houden het hier binnen de studio ook goed op temperatuur. Caribisch Carousel met muziek van de westkant van...

Ja, en daar is men in het salsa circuit niet zo gek op, maar het hoort er toch echt bij. Het is voor Latino's is het echt gewoon feest, de merengues. Nou, mensen die geluisterd hebben naar het eerste uurtje, had ik verteld dat ik lang weekend weg was geweest naar Duitsland, naar Heilbronn. Daar was een Rueda-festival. Rueda is een kringdans uit Cuba, waar je met paarden staat. En nou, er wordt er iets geroepen en dan moet je daar een bepaald figuurtje op doen. We waren met een hele leuke groep, echt geweldige mensen allemaal. En ja, hoe dat dan begint. Op een gegeven moment ga je gewoon salsa dansen. En dan kom je in aanraking met dat soort dingen. Die speciale dingen. Die speciale danssoorten. Vooral als je een beetje gaat inzoomen op Cuba. En nou, dan ben je opeens met een hele grote groep. Ben je Rueda aan het dansen. En dan ben je opeens met die hele grote groep een weekend weg. Dus zoals men altijd zegt. Het leven is een feest. Maar ja, je moet dan wel zelf de slingers gaan ophangen. De volgende is een bachata, ateo. Ik had in het eerste uur ook even over godsdiensten. Ateo is natuurlijk iemand die niet in een godsdienst gelooft. En dit is een nummer van C. Tangano. C. Tangano heb ik een paar weken geleden ook iets van gedraaid, omdat mijn dochter daar iets van gecoverd heeft. Dit nummer heeft nogal veel ophef gegeven, want de videoclip was in de katholieke kerk opgenomen. En ja, atheïsme, ateo dus, dat in de katholieke kerk, dat viel niet helemaal goed.

C. Tangano, een bekende artiest uit Madrid. En nou ja, zijn clipje werd niet helemaal goed ontvangen, omdat het in een kerk opgenomen was. En het gaat over atheïsme. Even lekker naar de Semba en de Kizomba.

samba en kizomba. Je kunt het ook leren bij Skifit. Daar zit Kizomba Addicts. En die geven lessen. En we hebben een primeur. Want 30 augustus gaan we daar een matinee organiseren. 'S middags dus van 4 tot 10. En dan ben je van hartstikke harte welkom. Het is heel gezellig altijd. Geen salsa, alleen kizomba, samba, afro, dance. Nou, kompa, wat er allemaal bij hoort. Een ander agendapunt is komende donderdag. Weert, die hebben altijd op de eerste donderdag van de maand. Of ja, is altijd één keer in augustus. Is eigenlijk in augustus alleen. Hebben ze op de markt hebben ze salsa. En dat begint om 9:15. Van tevoren is er een workshop. En het eindigt om 11:00. En wees dus niet te laat, want de vergunning loopt echt maar tot 11:00. En iedereen vindt dat altijd heel vroeg. Maar het is wat het is. Dus donderdagavond 6 augustus in Weert. Nou, dan komen natuurlijk met een rap tempo de Antilliaanse feesten eraan. Die zijn in het weekend van 6, 7 en 8 augustus. Er staan weer een hoop bands op het podium. Ja, mensen zijn alweer aan het bekritiseren wat ze mooi vinden, wat ze niet mooi vinden. Ik zeg maar zo, we mogen blij zijn dat nog dat festival met live bands er zijn, want het is allemaal gewoon niet meer te betalen. De volgende was een... even kijken... Oh, dat is weer een... eentje van... hoe heet die? Cubanenson.

Een leuke band. Toen ik hier naartoe reed, toen dacht ik dat ik te laat zou zijn. Dat viel, uiteindelijk viel er wel mee. We waren om uur of tien, half elf waren we uit Heilbronn vertrokken in Duitsland. Nou, daar zou je naar Eindhoven 4,5 uur over doen. Dat werd 6, want er waren enorm veel ongelukken onderweg. Maar ik was redelijk op tijd. Dus ik heb rits, rats, rits nog even de playlist in elkaar gemaakt. En daar zit een hoop oude nummers tussen, maar ook gewoon lekkere nummers die ik zelf graag hoor. De volgende.

Somon toen op Bolero overgaat. En iets wat misschien heel veel mensen niet weten, maar ook de bachata stamt af van de som en van de Bolero uit Cuba. Op zich natuurlijk niet zo vreemd, want die eilanden die liggen allemaal vlak bij elkaar. En ja, muziek travels waar mensen naartoe gaan. En mensen gaan natuurlijk van het ene eiland naar het andere eiland. De volgende is even Compa. En het is een bekend nummer, wordt vaak gedraaid. Maar ik word er gewoon blij van.

Ja, kompuis, zeker van de bovenwinden. En nou, ik had het toen net al over de Antilliaanse feesten. Hij probeert toch altijd wel van elk eiland of van eilanden bands te krijgen. Ja, de ene keer is dat makkelijker dan de andere keer. Maar je gaat daar zeker kompas en zo horen. De volgende is eentje van Grupo Galé. Galé is ook op de Antilliaanse feesten, volgens mij op de vrijdag. Even kijken. Vrijdag, Casaf, Grupo Galé, Orishas, GMB Neutron, Kieke. Kieke is leuk om naartoe te gaan. Heb ik op de North Sea Jazz in Curaçao gezien. Isario, ken ik niet. En J9, Evelien Dupuis. Daar hoor je op het ogenblik heel veel van. En dan heb je Sweet Melodies. Nou, het valt altijd mee, die concerten. En als het niet meevalt, dan staan de meesten toch op de camping. En de camping is een fenomeen op zich. Daar wordt het hele feestje gevierd. Maar goed, Grupo Calé, we gaan er even naar luisteren. Pure salsa uit Colombia.

toch een van de bekende. Even kijken, de volgende wordt eentje van Prince Royce. Dat dus. Mooi artiest ook. Ik was een poosje geleden naar een concert van Romeo Santos en Prince Royce geweest. Zijn toch wel de grote der bachata. Alhoewel er dus heel veel bachata-artiesten zijn op het ogenblik. En bachata is ook hot. Als je dat wil gaan dansen, ga.

0: Towers, baby.
1: Hij dus, Mike Towers. Enfin, verschillende bachata-soorten dus. En nou, ook die dansscholen, die hebben gewoon verschillende sfeer. Ik zou er zeker gaan kijken. Deze is een van mijn meest gedraaide nummers vorig jaar. Van Aimé Nuviola, Foto de Familia. En het gaat erover dat hele gezinnen uit elkaar worden gerukt met die oorlogen. Dat mensen wegvallen op het familieshotje, het plaatje. En dat die foto steeds leger wordt.
2: Detrás de todos estos años, detrás del miedo.
1: En het nut van al die oorlogen, nou, vertel het me maar.

premier Novola, Noviola met foto de familia. De volgende is weer een bachata. Ik ben een beetje heen en weer aan het schuiven, want daar had ik vandaag zin in. Komt u maar, Quiero solo un beso van Marco Puma. Had op de reis naar Heilbronn tig van mijn eigen programma's terug zitten luisteren. Nou, ik ben over het algemeen wel tevreden over mijn muziekkeuze. Als het maar verschillend blijft.

Lekker chill. En daarmee zijn we in de laatste 7 minuten beland van het tweede uurtje Caribisch Carousel. Ik ga zo meteen lekker naar huis. Ik heb er 6 uur rijden achter de rug. Met wel, was wel helemaal de moeite waard. Maar ja, daar word je toch moe van. Even kijken, nog een nummertje van Cuba. En dan, wat hebben we daarna? Even kijken hoor. Ja, ook nog iets uit Cuba natuurlijk. Daar eindigen we mee. Zoals ik al zei, donderdagavond in Weert dus. Altijd gezellig. Heel veel bekenden uit Eindhoven en omgeving Weert en Limburg. En voor de rest natuurlijk de Antilliaanse feesten die eraan komen. Nou, kijk goed naar hun programmering. Ik denk dat het gewoon allemaal wel weer gezellig wordt. En zoals ik al eerder zei, we mogen blij zijn dat we nog die live bands hebben. 16 augustus is de Skifit weer. Daar hebben we een barbecue buffet, dus je kan altijd komen eten. En we hebben ook een reunie van de groep waar we net mee naar Helpbon zijn geweest met de Rueda. En daar wordt een workshop gegeven, maar die workshop moet je dus wel een klein beetje Rueda-ervaring hebben. 16 augustus, twee hele bekende DJ's, die ik... DJ Erik P. en DJ Franklin. Dat is een diehard van de eerste uren van salsa. Nou, voor de rest gratis. Je kan gewoon lekker komen als je niet danst. En er is ook een buitenterras. Ik denk dat ik daar even mee ga eindigen. Ik wens jullie een hele fijne week. Hou je huis gesloten overdag. Dat doen ze in de tropen ook. En vooral 's avonds laten afkoelen. Afijn. Ik ga de links op Facebook zetten, dan kun je terugluisteren. Maar je kan altijd terugluisteren via de website van Radio Som en Breugel. En dan zie je terugluisteren en dan klik je op Caribisch Carousel. En dan kom je bij Mixcloud terecht. Enfin, nogmaals, fijne week en super bedankt voor het luisteren. Doei doei!

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
5: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook deze zomervakantie gaat het voorlezen in Bibliotheek Oorschot gewoon door. Iedere dinsdagochtend zijn kinderen welkom om te luisteren naar de leukste zomerse verhalen over bijzondere zon, strand en vakantie. Samen met papa, mama, opa of oma kunnen kinderen genieten van een gezellige en leerzame voorleesmoment. Het voorlezen is gratis en vindt plaats in Bibliotheek Oorschot, de loop 67 in Oorschot. Het voorleesmoment duurt van 11 uur 's ochtends, iedere dinsdag tot en met 18 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 14 augustus vindt bij Hoeven 1827 aan de Oude Grindweg 90 in Oorschot het Country Weekend plaats met de Country Talent Show. Vanaf 7 uur 's avonds is het festivalterrein geopend en om 8 uur start de talentenshow, waarin deelnemers 3 nummers naar keuze ten gehore brengen. Rond 11 uur volgt de prijsuitreiking, waarna het podium tot middernacht open blijft met muziek van DJ Henk voor de line dance liefhebbers. Zowel een vakjury als het publiek bepaalt samen de winnaar van de avond, die op zondag nog eens mag optreden op het hoofdpodium. De toegang op vrijdag 14 augustus is gratis vanaf 7 uur 's avonds bij Hoeve 1827 aan de Oude Grindweg 90 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De vierde was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
0: SNB
6: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
0: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagochtend 10 september is er vanaf 10:30 in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel mindfulness en ontspannen. Dit zijn diverse ontspannings- en mindfulness-oefeningen voor de rust en de helderheid. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers op telefoonnummer 06-5185-2975 of stuur een mail naar steun.mantelzorg.sonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waar je aan deel wil nemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

107.5 FM. Heel de dag door. De beste muziekvariatie. Wij zijn Radio SNB.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese British Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Online en

0: 8000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
9: En overal via radiosnb.nl.
10: Radio SNB.
9: Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kasteel Gelderop opent deze zomer gratis de deuren voor bezoekers. Van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 21 augustus kunnen bezoekers het kasteel ontdekken en genieten van de bijzondere sfeer van het landgoed. De zomeropenstelling is van dinsdag tot en met zondag van 2 uur tot en met 5 uur 's middags. Kasteel Gelderop is te vinden op landgoed Kasteel Gelderop, Mierlozenweg 1 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door drie bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldiner in de vroege dead albums levendig met authentieke oldschool dead metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Neckbeaker voor een explosieve show vol hard dead metal. Stuk Neville combineert brute trash met hardcore om elke metaalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse haven stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op een politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. De FIFA zegt die verspreide, valse en ongefundeerde beschuldigingen te zullen aanvechten. Infantino kwam onder meer in opspraak door plannen om de commerciële rechten rond het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een royale vertrekvergoeding aan de voormalige medewerkster van UEFA. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radio nieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja... Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Dekker Radio. Menno Dekker. Met Easy Listening.

Daar mag je niet doorheen praten, heb ik geleerd. Maaike Ouboter. Erg goed hoor, deze Zeven Tinten Blauw. En dat is een opname van het begin van dit jaar, dus een vrij recente. Welkom bij Dekker Radio Easy, samenstelling Paul van Waveren, presentatie Menno Dekker. En wat nu? De Rolling Stones? Jazeker, als ze rustig aandoen, klinkt het perfect in een Easy-programma. As Tears Go By. En daarna het Moonlight Orchestra met Tiri Tombola.

0: Tom.
1: Ja hoor. Lekkere ouderwetse muziek bij Dek Radio Easy. En dat doen we ook graag. Paul van Waveren samenstelling, Menno Dekker presentatie. En we horen Jasja. En een heel aardig nummer dat in de winter past. Kan mij het schelen, ik draai het midden in de zomer. Nachtzuster heet het.

Rob Makreel heet hij. Nou, dat heeft, hij heeft een toepasselijke achternaam, zullen we maar denken. De Kotter heet het. Mijn laatste reis bij Dekker Radio Easy ben je. Met Paul van Waveren en Menno Dekker. En je hoort dingen voorbij komen die je waarschijnlijk nooit hebt gehoord of heel lang geleden. Bijvoorbeeld deze van Gérard Lenormand uit Frankrijk. En dat lieflijke liedje over Michelle. We gaan terug naar het jaar 1976. Dekker Radio Easy.

Gérard Lenormand bij Dek Radio Easy en Michel uit 1976. We gaan op weg naar het halve uur. Ja, zo snel gaat de tijd voorbij. En ik heb er twee achter elkaar voor je. Eentje van Toets Tielemans, dat mistige rode beest... en de Glenn Miller Band aansluitend. In de moed, tot aan de andere kant van het half uur. Tot zo.

Dat was Oud, hè? Van de Glenn Miller Band. En In The Mood. We gaan even op weg naar de bodem van het uur. En dan ben ik zo weer bij je terug.

Alors pour toi, pour moi, on laisserait tomber la comédie.

nummer, Iris Penning. Ze is een Belgische zangeres. Donkere wolken, prachtig gedaan. En te horen bij Dekker Radio Easy. En we gaan eens eventjes luisteren naar iets heel leuks, vind ik zelf. Burt Bacharach, de beroemde componist. Met South American Getaway van de film Butch Cassidy and the Sundance Kid.

apart nummer dit, hè? Bruno Mars, Risk It All. En die is pas geleden verschenen, dus je hebt hem nooit eerder gehoord in dit programma. Dat kan ook niet, hè? We gaan eens eventjes luisteren naar een mooi stukje instrumentale muziek van Diana Schuur, schrijf je dat. Ze zullen wel zeggen Diana Schuur. En het heet Smile, of ook wel Sorrir. Dus je mag glimlachen erbij. Dekker Radio, easy.

0: verbaast me altijd hoe mensen instrumenten kunnen bespelen. Waanzinnig goed is dit, hoor.
1: Ja.
0: Diana Schuur. Diana Schuur. Nou, dat klinkt niet erg aardig, hè? Sorrier, smile, we zullen er maar om lachen. Dekker Radio Easy, daar luister je naar. Paul Verwaver heeft het samengesteld. En presentator Menno Dekker. Nou, ik doe het met alle liefde en met veel plezier overigens. En het volgende nummer, dat vind ik wel heel grappig, dat moet ik toch even vertellen. Ellen Eeftink heet die dame. Ik heb ooit op het adres in Amsterdam-Noord gewoond. Eeftink, ja. Lopen door de stad, ja, precies. Dan kan je dat adres tegenkomen, toch?

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse haven stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse Zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De Zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op een politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. De FIFA zegt die verspreide valse en ongefundeerde beschuldigingen te zullen aanvechten. Infantino kwam onder meer in opspraak door plannen om de commerciële rechten rond het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een royale vertrekvergoeding aan de voormalige medewerkster van UEFA. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Online.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio
1: SNB.
3: East West. Dit uur. Dekker Radio.

Je luistert naar DEC Radio Easy, geproduceerd door Paul van Waveren. En de eerste twee waren van Ella Fitzgerald en Only a Paper Moon. En daarna Paul Morian's orkest met Alouette. Verder met een Franstalige, Philippe Lafontaine, Cœur de Loup.

Aldus Angie Stone en Bottles and Cans. Voorafgegaan door Sonny's Incorporated en What the World Needs Now. Dan nu Nederlandstalig en wat voor een. Johnny met Je hebt me belazerd.

Je hoort het Tony's Tijuana Orkest met Simplicissimus. We gaan alweer op weg naar de bodem van het uur. En de Osmonds heb ik voor je met Love Me For A Reason. En aansluitend Sid Hamilton met Whatever Will Be, Will Be.

0: SMB. Radio voor Son en Breugel.
1: Dekker Radio. Menno Dekker. Met Easy Listening.
2: Je bent weer terug in de Dekker Radio Easy Studio voor het tweede gedeelte van dit uur. En dat zijn achter elkaar deze drie. David Gogo met I Found a Love. The Commodores en Ono. En Stef Bos. Ik zie u graag.

is ongenaakbaar. Want ik hou van jou zoals je bent. Met al je voors, al je tegens. Niemand heeft jou ooit getemd.

0: nog altijd graag.
1: Je luistert naar Bekkenradio Easy. Dan twee hele belangrijke Nederlandse artiesten. Te weten Anita Meijer samen met Lee Towers. En ze zingen Run to Me.

Brothers, Kenny G met Innocence. Voorafgegaan door Myrthe van de Wetering met Richie Rijgeld. En ik ga het proberen hoor. Desaparecer. Als ik het goed uitspreek. Eric Clapton, Tears in Heaven. Veel gedraaid bij begrafenissen helaas. Maar laten wij er maar gewoon van genieten. En daarna nog 480 East. Dat is een instrumentaal gezelschap met Drive Time. Tot de volgende Dekker Radio Easy.

0: Dank u.
1: Dit was weer een uur Dekker Radio Easy. Wij zijn te bereiken via e-mail. Schrijf naar dekkerradio@gmail.com.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse haven stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse Zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De Zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. In de Canadese provincie Brits-Columbia geldt een noodtoestand vanwege een natuurbrand. Inmiddels zijn meer dan 20.000 mensen geëvacueerd. De brand begon afgelopen vrijdag en heeft al meer dan 95 vierkante kilometer bosgebied bij de plaats Kelowna in de as gelegd. En er zijn veel huizen volledig verwoest, melden de Canadese autoriteiten. Door de aanhoudende droogte in de provincie Brits-Columbia is het risico op bosbranden groot. Op dit moment woeden er zo'n 100 branden. Dit jaar is in Canada al meer dan 4 miljoen hectare bosgebied in vlammen opgegaan. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio SNB.

0: hitje uit 1976 van de classics Wings of an Eagle. Goedemorgen! Zo, je kan weer 2 uur lang luisteren naar het programma. Een goedemorgen met Peter. En ik heb weer hele leuke platen voor je uitgezocht. En dan kom je ook wat van die platen tegen. Daar ben jij gedenkt, dat is een tijd geleden dat ik die gedraaid heb. Nou, die komen vandaag ook weer naar bod. Dus we hebben genoeg te doen. Tijd voor muziek.
1: Goedemorgen.

En uit welk jaar kwam dit plaatje? Weet je dat nog? The Cats met One Way Wind. Nou, dat was 1971. Oh, dat is alweer een tijd terug.

0: heb je net je computer aangezet, of de internetradio, of het appje op de telefoon ingedrukt, dat kan altijd. Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter.
1: En u doet zich deze dag

nog een keertje dan. En dat was dan een golden oldie van Helen Shapiro. Faya con Dios. Dat allemaal op deze ochtend. Wat wil je nog meer? Ik zou zeggen, schenk er een lekker bakje koffie in. Even lekker goed wakker worden. En dan komt het helemaal goed. Niet dan.

En ik nam je mee naar het jaar 1972. En toen had Lobo een hele grote hit. Ja, die stond ook vele weken genoteerd in de top 40.

Nou, een van mijn favorieten wat Golden Oldies betreft. Cher. En ik heb er een gevonden van Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was.

dan heb je net ingeschakeld. Kom er gezellig bij, zou ik zeggen. Je luistert naar het programma. En goedemorgen met Peter. En ik heb nog even te gaan. Ik heb nog leuke muziek voor je, dus gewoon blijven luisteren, zou ik zeggen.

Manhattan Transfer. En die had een hitje in het jaar 1977 met deze plaat in ieder geval. Slow Motion.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Het gebied van 100 bij 150 meter dat in brand stond, valt onder de gemeente Os. Overigens is het vuur nog niet volledig gedoofd, maar kan niet meer worden uitgebreid. De brandweer is bezig met het nablussen van de brand in het natuurgebied bij Os. Vanwege de aanhoudende droogte waarschuwt de brandweer dat het risico op natuurbranden groter is dan normaal. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was rond een uur of half drie vannacht aan de Brunsumerstraat in Schinveld. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en is op zoek naar één of meerdere verdachten. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troep uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse haven stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin stijgt op in Essen in Duitsland en legt een route af via Arnhem, Kootwijk en Utrecht. Boven de Veluwe vliegt de zeppelin een aantal keren heen en weer. Het gevaarte is 75 meter lang en hangt vol met apparatuur om bijvoorbeeld CO2 en fijnstof te meten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief. Vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
8: En overal via radio snb.nl.
9: Radio
8: SNB.
10: Hallo, daar zijn we weer.
11: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
8: Peter Wilkens.

Terug in de tijd met Engelbert Humperdinck. Ja, beste luisteraars. Tweede uur is alweer ingegaan. En je luistert naar het programma Een

Een liedje uit 1977. Cat Stevens was dat trouwens. Ja. Roxy Dekker, die neemt het over. En wat zingt ze eigenlijk ook weer?

Een lekker discoetje uit 1979. En deze plaat werd in die tijd ook helemaal grijs gedraaid. George Benson, Lady Love, for me, one more time.

blijft een hele leuke plaat. Antoon, een beetje van mij. Ken je deze toevallig ook nog? Joey Dicer. In 1975 scoorde ze een hele grote hit mee.

Dat is een tijd geleden dat we deze gedraaid hebben, zeg. WZN. Ja. Mexican Night.

0: is de muziek.
1: Het is de muziek die het hem doet.
0: Dit is Peter Wilkens.

0: God's sakes, turn around.
1: Een echte golden oldie. Uit het jaar 1969 draaide ik er een van Kenny Rogers. Heb je net ingeschakeld? Gezellig, hè? Ja, je luistert naar het programma. Een goeiemorgen met Peter. Muziek van de jaren 60 tot nu toe. En dat kan allemaal hier, bij Station, waar het muziek in zit. Letterlijk en figuurlijk, dag in, dag uit. En dat is speciaal voor jou.

En wat zingen ze dan? Inderdaad, dat was de titel van de plaat. Ja. Nou jongens, toch maar tijd voor iets anders. Roxette. The Look.

0: op jou.
1: Op jou heb ik gewacht, de Puma's en de Sneller. Ja, leuke plaat trouwens. Maar wachten. Sandy Coast, Summer Twain.

En zo kunnen ze nog wel even doorgaan. Sandy Coast. Ja, Summer Twain. Dat is een tijd geleden dat ik deze plaat gedraaid heb, zeg. Ja, ik zag hem. Ik denk bij mij, weet je wat? We gaan nog gewoon even draaien. Waarom ook niet? Af en toe wat anders. Kan geen kwaad. Marianne Rosenberg. Ja. Yeah. En wat zingt ze eigenlijk ook weer?

0: Netherlands to the world.
1: Peter Wilkens.
2: En dat allemaal dankzij internet. Ja, zo werkt dat, hè. Ben je overal te beluisteren. Zo, beste luisteraars, kijk ik even naar de klok. Helaas, het is weer voorbij.
3: Radio SMB.
1: Zon en Breugel, 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
1: Met nu het radionieuws.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java in Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd, laten de Indonesische autoriteiten weten. Het vuur heeft ongeveer 180 hectare natuurgebied verwoest. Er worden blushelikopters en drones met waterinstallaties ingezet om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand in het nationaal park rond de Bromo op Oost-Java is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gemeld. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten. Een van de aanvallen was in Kharkov, de tweede grootste stad in het noordoosten van het land. Daar vielen doden door een droneaanval en raakten anderen gewond, aldus Oekraïnse autoriteiten. Het Russische leger voerde ook in de regio rond de oostelijke stad Dnipro bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden en raakten 9 mensen gewond. De brandweer heeft inmiddels het zijn brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Het gebied van 100 bij 150 meter dat in brand stond, valt onder de gemeente Os. Overigens is het vuur nog niet volledig gedoofd, maar kan niet meer worden uitgebreid. De brandweer is bezig met het nablussen van de brand in het natuurgebied bij Os. Vanwege de aanhoudende droogte waarschuwt de brandweer dat het risico op natuurbranden groter is dan normaal. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was rond 2:30 vannacht aan de Brunsumerstraat in Schinveld. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en is op zoek naar 1 of meerdere verdachten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SMB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SMB.
1: Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars uit binnen- en buitenland en hoog in de hemel. Hey, hey. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

ze liggen alweer klaar. De allermooiste platen uit de hitverleden van de Chicago en de Hollywood.

Twee uur lang de allermooiste platen. Met in de tweede uur wat extra aandacht. Voor de afgelopen week overleden Tony Scott. We hebben nog al wat platen liggen. En we gaan er een paar hele mooie uitdraaien. Wat in de tweede uur, dus blijf bij ons. Zo lang mogelijk. We gaan easy beginnen. Easy like a Sunday morning.

ik, ruik jouw cappuccino al? En wat heb je in de oven zitten? Ik ruik twee dingen. Croissant ruik ik en een worstenbroodje.

is bij is de volgende plaat. Een plaat voor Tjitske en Benton. Easy. Like a Sunday morning.

De schoolsprookie, daar is hij begonnen voor Bente en Tjitske. Uit 1975 staat ook op het oude Tamalan Motown label deze prachtige track van de Commodores met Lionel Richie. Voor de enige en echte snerf.

voor Franske van der Ven. Hij is morgen jarig. Wat heel speciaal is, hij is precies op dezelfde dag jarig als ik, alleen 10 jaar jonger. We gaan een plaat draaien voor zijn lieve vriendin Marian uit de LP Breaking Away uit 1981. De ontsnapping zouden wij de plaat noemen in het Nederlands, maar het is Engels. Dus hier is de hele mooie track Roof Garden van El Giroux.

0: Whoa!
1: Hey, the best message you can bring your body now. I ain't never been in school on a bottle of the dead set.
0: Ik vind het echt zo'n zondagmorgen plaat in Hollywood Swinging. Deze voor me Jan, die we draaide uit de LP van Al Jarreau uit 1981. The Roof Garden. Een van onze oude discjockeys, Patrick Verbeek, light jockeys. Die is helemaal gek van mixen. Deze heeft hij nog nooit gehoord. Uit 1980, uit de tijd dat hij achter de knoppen stond.

1980. 46 jaar oud. Daar word je gewoon bang van. 46 jaar oud. Zo oud is die plaat die wij draaiden voor Patrick Verbeek. Deze is van Laura Verhooy. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Zij is vandaag jarig. En hier is Bonnie M. Aan 1976.

Lara Vooij, Lara Vooij, inderdaad. Zij is de Lara van de bruidscouture in de Dommelstraat. Ze maakt en ontwerpt prachtige bruidsjurken. Dus als iemand in jouw omgeving is naar op zoek in bruidsjurk, dan weet je waar je terecht moet. Wij gaan door met Donna Summer. Lara zit boven de oude Hollywood. Dus dat is makkelijk te vinden. Ja, Donna, je bent on the radio.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In de Rotterdamse wijk De Esch is vannacht een geparkeerde auto volledig uitgebrand, waarbij grote rookwolken te zien waren. Of de auto opzettelijk in brand is gestoken is nog niet duidelijk. In de Rotterdamse wijk was er de afgelopen periode sprake van overlast en gelden nu extra veiligheidsmaatregelen. Zo is er een verbod voor mensen van buiten het gebied om met hun auto te komen en daar langere tijd te blijven. Het was juist weer een tijdje rustig in de wijk De Esch. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan worden verdacht branden al of niet opzettelijk te hebben aangestoken. Onder hen zijn 166 minderjarigen. Een 23-jarige man wordt ervan beschuldigd opzettelijk 10 branden te hebben gesticht. Er is veel kritiek op de arrestaties. Critici zeggen dat de Franse regering de schuld bij anderen legt, terwijl Parijs zelf niet goed voorbereid zou zijn op de bosbranden die ruim 120.000 hectare bosgebied hebben verwoest. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java in Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd, laten de Indonesische autoriteiten weten. Het vuur heeft ongeveer 180 hectare natuurgebied verwoest. Er worden blushelikopters en drones met waterinstallaties ingezet om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand in het nationaal park rond de Bromo op Oost-Java is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gemeld. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten. Een van de aanvallen was in Kharkov, de tweede grootste stad in het noordoosten van het land. Daar vielen doden door een droneaanval en raakten anderen gewond, aldus Oekraïnse autoriteiten. Het Russische leger voerde ook in de regio rond de oostelijke stad Dnipro bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden en raakten 9 mensen gewond. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars, uit binnen en buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

gaan zo meteen drie platen draaien van The Chief. Tony Scott. Tony Scott werd geboren op 2 oktober 1971 in Paramaribo als Peter van de Bos. Verhuizen heel snel naar Nederland, naar Amsterdam. Antonio of Peter heeft Kleina en Heemse roots. En dat vind je ook terug in zijn muziek. Een van die drie platen is ook zijn wereldhit. Zo kunnen we dat wel stellen. Get Into It. Ook schreef hij muziek voor jonge talenten die hij begeleidt als muziekleraar. En in 2015 werd MS bij hem ontdekt. En afgelopen week, 6 augustus 2026, is hij overleden. Drie platen dus van Tony in Hollywood Swinging. En de eerste is ook eigenlijk zijn eerste plaat uit zijn LP The Chief. Wij vertellen even dat die twee andere platen speciale remixen zijn. Dus interessant om dat even te beluisteren. Zo meteen. Tony was een van de pioniers van de Nederlandse hip-hop en hip-house scene.

misschien heb je wel eens live op zien treden in Eindhoven. Dat zou zomaar kunnen. Uit die LP uit 1989, ook op single uitgekomen. Hier is The Chief.

Afgelopen week, dus 6 augustus 2026, is Tony vertrokken naar de eeuwige jachtvelden. Zijn muziek is gebleven bij ons, krijgt een ereplaats in de Hollywood Galerij. En ook als mens was Tony gold. Deze plaat draaien we nog even als eerbetoon aan Tony Scott.

Een DMC remix uit het jaar 1989. Inderdaad, dat is de eerste. When the beat goes on and on and on.

En dan denk je... 1989 is oud. Maar de plaat die we nu gaan draaien is nog ouder. Die draaide ik in de Mannox. Toen was ik 17 jaar. Was ik daar al DJ. Deze... Donnie Albert! Where did our love...

0: Er zijn drie zaken die mij gevormd hebben als DJ. De eerste was de Maddox. Daar draaide ik deze plaat. Daarna kwam de Chivago. En als allerlaatste de Hollywood. We hebben nog een hele mooie die we gaan draaien voor het personeel die daar nog steeds staat te werken op deze zondagmorgen daar in de ijsfabriek van Ferrari. We zouden de plaat eigenlijk afgelopen week draaien, maar er is niet van gekomen. Dus hier jongens, opnieuw! Johnny Guitar Watson. A real mother for you.
1: Wanna buy a new car, but the price ain't right. Ain't that gold?

Van die mensen die daar werken in de ijsfabriek van Ferrari. Die zorgen dat al die La Toscana ijssalons voorzien worden van heerlijk ijs. Ook op zondag. Jazeker.

Guitar Watson, a real motherfucker, you! Ik heb een paar schoonzusjes. Maar een van die schoonzusjes is het fan van El Giro. En dat is ze, day by day. Iedere dag weer opnieuw.

Shiro samen met Chuck Attack. En pluk iedere dag als het mogelijk is, day by day. The Spinners.

Dan zal ik het ook doen. Maak er nog een mooie zondag van. En als ze het daarboven willen, dan zijn we er allemaal volgende week.

0: We gaan eruit met de Jonas Girls.
1: The Night Over Egypt.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmorgen botsten twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van het Australische Sydney bijna op elkaar. ABC Australia meldt dat een luchtverkeersleider op non-actief is gesteld. Een Airbus van Jetstar taxide richting de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways heel dicht in de buurt kwam. Beide toestellen maakten een noodstop. Aan boord van het Jetstar-toestel raakte een bemanningslid gewond. Er moest een sleepvoertuig aan te pas komen om de Boeing te verplaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat afgelopen vrijdag bij een aanval in het Oekraïnse Dnipro een pakhuis met goederen verwoest is. Directeur-generaal Tedros veroordeelt de aanval en zegt dat voor zover hij weet er geen slachtoffers zijn gevallen. In het pakhuis lagen medische hulpgoederen opgeslagen voor zorgverlening aan het front. Eerder op de dag hadden chauffeurs 130 van de 300 pallets met goederen uit de opslag weggehaald. Het goederenteam was al weg voordat de aanval plaatsvond. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan verdacht worden branden al dan niet opzettelijk te hebben aangestoken. Onder hen zijn 166 minderjarigen. Een 23-jarige man wordt ervan beschuldigd opzettelijk 10 branden te hebben gesticht. Er is veel kritiek op de arrestaties. Critici zeggen dat de Franse regering de schuld bij anderen legt, terwijl Parijs zelf niet goed voorbereid zou zijn op de bosbranden die ruim 120.000 hectare bosgebied hebben verwoest. Volgens de Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi praat Iran niet met de VS zolang de in juni afgesloten overeenkomst geschonden wordt. Wel is er overleg via tussenpersonen. Met Oman overlegt Iran bijvoorbeeld over de straat van Hormuz. Araghchi laat weten dat de zeestraat niet heropend wordt. Zodra de VS zich aan eerder gemaakte afspraken houden, komen er nieuwe vaarroutes. Het weer. In het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB. 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
8: Radio
0: SNB. Met dit uur Radio SNB Classics. Met Hans en Tim Houbraken.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel en wel op vrijdag 14 augustus vanaf 9:30 tot 10:30 aan het Raadhuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas met afval inleveren. Zoals klein elektrisch apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagochtend 10 september is er vanaf 10:30 in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel mindfulness en ontspannen. Dit zijn diverse ontspannings- en mindfulness-oefeningen voor de rust en de helderheid. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers op telefoonnummer 06-5185-2975 of stuur een mail naar steun.mantelzorg.sonenbreugel@lefgroep.nl. Meld je naam en de activiteit waar je aan deel wil nemen.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een zeppelin van 75 meter lang, bepakt met meetapparatuur, onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Het luchtschip is in de Duitse Essen opgestegen en vliegt over Arnhem in de richting van Kootwijk en Utrecht en daarna weer terug. De zeppelin vliegt vrij laag, op zo'n 300 meter hoogte. Onderzoekers uit Wageningen meten samen met hun Duitse collega's onder andere fijnstofdeeltjes, CO2 en uitlaatgassen in de lucht. Er zijn twee verdachten opgepakt voor een gewelddadige overval in Helmond. Het gaat om een 17-jarige jonge man uit Den Bosch en een 36-jarige man uit Den Haag. De overval vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats. Rond middernacht belde de verdachte bij een huis aan en toen de bewoner de deur opende, kreeg hij klappen. Zijn vrouw schoot te hulp en samen wisten ze de indringers te verjagen. Het stel is door de worsteling gewond geraakt. Op de eerste dag van grenscontroles heeft Spanje een kleine 200 passagiers vanuit Italië gecontroleerd. De controles zijn het gevolg van een ruzie met Italië over de tienduizenden Marokkaanse migranten die de Spaanse exclave Ceuta binnendrongen. Reizigers op 12 vluchten vanuit Italië naar verschillende Spaanse vliegvelden werden gecontroleerd. Dit vanwege het Italiaanse besluit om het vrije grensverkeer vanuit Spanje voorlopig stop te zetten, om te voorkomen dat migranten voet op Italiaanse bodem kunnen zetten. Gisteravond rond 22:30 lokale tijd zijn bij het omslaan van een boot in de haven van New York een 27-jarige vrouw en een 5 maanden oude baby om het leven gekomen. Het ongeluk vond in de buurt van Liberty Island plaats. 12 opvarenden konden gered worden. De vrouw en de baby werden later levenloos in het water door duikers gevonden. Onduidelijk is of de vrouw de moeder van het kindje is. Hoe de boot heeft kunnen omslaan wordt onderzocht. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
0: SNB
6: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
0: SNB.

blijf bij hem en ga echt nooit meer weg. Hey, hallo en wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bouwval voor vandaag. Jawel, jawel. Leuk dat je er weer bij bent. We zijn 2 uur lang bij je met weer een speciaal jaar in de, ja, in de aanval, wou ik zeggen. Maar een speciaal jaar in de geschiedenis die we centraal stellen deze komende 2 uur van de Bouwval. Het is het jaar van de bouwfraude. Misschien weet je wel. Het invoeren van de euro. Israël die bouwt een muur dat jaar. En euthanasie wordt onder voorwaarden toegestaan in Nederland. Ook waren er tragischere dingen. Prins Klaus, hij overleed dit jaar. Ja, jawel. En wat hadden we nog meer? Tom. Het is ook het jaar van Tom en van Tom. Dus het jaar van de Tom. Maar het was ook het jaar van de hits. We gaan eens kijken naar de publieke omroep top 40. Top 100 van dit jaar. En daar stond op nummer 10 With Me van Eminem. 9 was voor Ronan Keaton en If Tomorrow Never Comes. 8 Jane Wayne en Because the Night. En Junkie XL met The Littlest Conversation stond op nummer 7. En dat deed hij samen met Elvis Presley. Gigi D'Agostino, La Jour Tumour. Even goed zeggen. L'amour toujours stond op nummer 6. 5 dit jaar was Brainpower en Dansplaten. 4 voor Dilemma. Nelly Kelly Rowland. Dan Marco Borsato samen met Sita. Die liepen over het water op nummer 3 dit jaar. En Shakira met Whenever, Wherever stond op nummer 2. En op nummer 1, en dat mag ik wel zeggen, was dit jaar eensgezins. Want zowel op deze lijst als in de commerciële lijst stond op nummer 1 in 2002. Last Ketchup en de Ketchup Song. Ik zal misschien straks ook nog een keertje gaan draaien. Er zit zo'n leuk dansje bij. En volgens mij heb ik hier een paar mensen in de studio die wel dat dansje zouden kunnen uitvoeren. Je leefde toen ook in 2002, dus het moet kunnen.

diesel, one and only Sleeping Bird. Oftewel Herman Brood en his Wild Romance, The Sleeping Bird. Je kent hem, Herman Brood, de, ja, hoe moet ik het zeggen, de rock'n'roll junkie. Het begon allemaal zo'n beetje in nou, begin 60 jaar, toen hij eigenlijk bij QB and the Blizzards zat. Je weet wel, die groep uit de 60 jaren. Daar begon een beetje zijn carrière als zijnde rock'n'roll junkie.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Met Oud en Nieuw mag in een groot gedeelte van de regio Eindhoven definitief geen vuurwerk worden afgestoken. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod. Voor buurt- en dorpsverenigingen kunnen gemeenten een uitzondering maken, maar in Eindhoven, Zonnebreugel, Geldrop-Mierlo en Nuenen gebeurt dat niet. Veldhoven, Best en Waalre hebben er nog geen besluit over genomen. In Veldhoven is gisteravond een elektrische auto uitgebrand. De wagen stond aan de lader op de oprit van een woning aan de Frits Verhagenstraat. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar het huis door de woning voortdurend nat te houden. Vanwege de gevaarlijke accudampen werd een deel van de straat afgezet. De uitgebrande auto is afgevoerd naar een speciale waterbak. Tijdens werkzaamheden op de Amerlaan in Eindhoven is gisteravond een verhuislift omgevallen. Het gevaarte kwam in een voortuin terecht en beschadigde een raam van een huis. De politie en brandweer kwamen na het ongeluk toe, maar er was geen direct gevaar voor de omgeving. De verhuislift moet met een kraan weer overeind gezet worden. Hoe de lift kon omvallen is nog onduidelijk. In Veldhoven hupst al een half jaar een ontsnapte wallaby rond. Het dier is afkomstig uit Zoo Veldhoven en werd vanochtend gespot bij de Kleine Vliet, meldt Omroep Brabant. Ondanks zo'n 20 vangpogingen van de dierenambulance en de dierentuin is de wallaby nog altijd niet gevangen. Volgens de dierentuin redt het dier zich prima in de natuur en maken ze zich voorlopig geen zorgen. Goed nieuws voor PSV. De schorsing van middenvelder Joey Veerman is teruggebracht van 2 wedstrijden naar 1 duel schorsing en 1 wedstrijd voorwaardelijk. Veerman kreeg rood in de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ na een overtreding op Max Meerdink. Daardoor mist hij alleen de competitiestart tegen Fortuna Sittard en is hij een week later weer inzetbaar. En PSV heeft de ervaren Servische international Filip Kostic aangetrokken. De 33-jarige linksback komt over van Juventus en tekent voor 2 jaar in Eindhoven. Van 2012 tot en met 2014 was hij al eens in de Eredivisie te vinden bij FC Groningen. Kostic speelde daarna voor Stuttgart, Hamburger SV, Eintracht Frankfurt en Fenerbahçe. PSV ziet in hem de opvolger van de na AS Roma teruggekeerde Salah Eddin. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.

Ja, dat kan je er zo bij blijven doen. Jan en Dina, 1979 was het alweer. Het kwam ook uit een film over twee surfers die heel goed bevriend waren. Toen gebeurde er een ongelukje of zo met een van die twee. En toen moest hij zich terugvechten naar de top, zo gezegd. Dus dat gebeurde er allemaal in 1979 met Jan en Dien. Dus de hoorde je net hier. Even kijken, wat gaan we nog verder voor je doen? We gaan het daar nog even hebben over 2002 tegenwoordig. Tenminste, vandaag in de bouwval behandelen we het jaar 2002.

Bristol. Dan heb ik het over K3 uit 2002. En ze hadden het over toveren, jawel. Iedereen kan toveren. Ik zal even een paar knopjes indrukken en dan kan ik ook toveren. Wacht even. Zo, daar zijn we weer. 2002, daar gaat het over. 2002, dan, toen bracht het Amerikaanse bedrijf iBot Corporation de stofzuigerrobot Roma op de consumentenmarkt. De iRoma was een platte schijf met een ingebouwde stofzuiger met een doorsnee van zo'n 34 centimeter en slechts 9 millimeter hoog. Nou, tegenwoordig hebben we wel meer van die bots, hè. Die gras maaien, die stofzuigers gaan er natuurlijk nog altijd en dat soort dingen. Dus een helft van die bots, maar het begon eigenlijk dus met die stofzuigerbot die je gewoon thuis, terwijl je niet thuis was, gewoon in je huis alles op kon laten vegen wat je wilde of wat je niet wilde en zo. Op 2-2-2002 trouwde onze toenmalige kroonprins Willem-Alexander. En dat is de zoon van de toenmalige koningin Beatrix en prins Klaus in Amsterdam met de Argentijnse Maxima Zargheta. Dat is ook alweer een tijdje geleden. Hè? Even natellen, ja. Voor je het weet kan hij weer aftreden, maar... Dat was in 2002 en ook in 2002 en wel op 6 oktober 2002 is prins Klaus, de echtgenoot van toenmalig koningin Beatrix en de vader van Willem-Alexander, overleden. Dus het was een goed jaar, zullen we maar zeggen. En toch ook weer een slecht jaar voor de koninklijke familie 2002. Ja. En toen net hadden we trouwens nog, ben ik helemaal vergeten... De enige echte originele Jump Van Halen hoorde je. En ik word nog wel eens beschuldigd dat ik hele harde gitaren draai in mijn programma. Sommige mensen vinden dat me niks, maar ik heb zo'n idee van... Ach, ja, wat is hard en wat is een goede gitaar? Hè?

Van die lekkere platen waar je lekker mee kan blaren. Tenminste, ik hier wel. En zo. Ik heb mijn luchtgitaar alweer uit de kast getrokken. De luchtdrums staan alweer in de studio gereed. En met dit soort plaatjes kan je heel lekker mee gaan zitten drummen. Enzovoort op die luchtdrums. Ik weet niet, heb je dat ook wel eens gedaan? Oh, dat is zo lekker om dan lekker uit te halen. En dan gewoon puur zuiver te zijn in de klankkleur, zo gezegd.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van korenmuziek kunnen op zaterdag 15 augustus genieten van een optreden van de Lore Dance Singers. Het koor verzorgt een gevarieerd concert in de kiosk en brengt een middag vol bekende en sfeervolle muziek. Het optreden duurt van 2 uur tot en met 3:15 'smiddags en is vrij toegankelijk. Op zaterdag 15 augustus van 2 tot 3:15 'smiddags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

met die snik in die stem. Hè? If it might as well have rained. Het zou wel eens hebben kunnen regenen in 2002. Jawel, want daar hebben we het met je over. 2002, het jaar dat de Nederlandse gulden, Belgische frank en dat soort munteenheden gewoon verdwenen uit, het, uit de zakken, zogezegd. En het werd allemaal de euro in 2002. Dat herinneren we nog wel, hè. En in 2002 was het Clouseau die ook hele hoge ogen scoort. Onder andere met deze plaat. Dit is uit 2002. Dans!

zeggen we dan. Chaka Khan. En dan moet je dat nog een keer zeggen, Chaka Khan. En dan eigenlijk nog een paar keer. Dus. Chaka Khan. En ik weet ook niet waarom het was, maar het was gewoon zo. I'm every woman. Chaka Khan uit 1979. En ergens eind 80e jaren werd het nog een keer uitgebracht. En toen werd het weer een hele grote hit hier in Nederland. We hebben het met je over 2002. Straks nog veel meer informatie over 2002. En eerst even een leuk plaatje uit 1976.

0: Pretty Little Linda. Van Hutsky uit, wat is het, 1976. Toen was het een aardig hit hier in Nederland. Was wel de minste hit van Hutsky. De grootste, dat waren eigenlijk Give It Up en Songs of Prey. Die kwamen tot nummer 14 in de hitparade. En dit kwam maar tot nummer 19. Maar ik vind het nog steeds een van de mooiere platen van Hutsky. Uit midden 70 jaar, zo zou ik zeggen. Hè?
1: Dit is het regio prikbord.
0: In het weekend van 19 en 20 september staat aan de Bestseweg 61 in Oorschot weer het populaire Trekker Trek Best op het programma. Twee dagen lang draait alles om indrukwekkende tractoren, krachtige motors, snelheid en spektakel. Bezoekers kunnen genieten van spannende wedstrijden en een gezellige sfeer voor jong en oud. Ook is er op vrijdag 18 september een speciale activiteit met fietsfrotten. Het evenement trekt jaarlijks veel deelnemers en publiek en belooft opnieuw een weekend vol actie en entertainment te worden. Op zaterdag 19 en zondag 20 september aan de Bestweg 61 in Oorschot. Met fietsfrotten op vrijdag 18 september.
1: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De vrouw die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Den Haag in haar woning door een schietpartij om het leven kwam, kende de verdachte. Dat laat de politie weten. Na zijn daad sloeg de dader op de vlucht, maar kon later worden aangehouden. Hulpdiensten hebben de vrouw nog geprobeerd te redden, maar hulp mocht niet meer baten. In het huis waren ook nog 3 kinderen aanwezig. Zij bleven ongedeerd. Rond 2:50 s'nachts kwam de melding over de schietpartij bij de politie binnen. Rond 4:15 kon de dader gearresteerd worden. Een zeppelin van 75 meter lang, bepakt met meetapparatuur, onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Het luchtschip is in de Duitse Essen opgestegen en vliegt over Arnhem in de richting van Kootwijk en Utrecht en daarna weer terug. De zeppelin vliegt vrij laag, op zo'n 300 meter hoogte. Onderzoekers uit Wageningen meten samen met hun Duitse collega's onder andere fijnstofdeeltjes, CO2 en uitlaatgassen in de lucht. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat Russische aanvallen de haven van Odessa hebben weten te beschadigen. Daarbij raakten 8 mensen gewond. Odessa is belangrijk voor de export van landbouwproducten. Daarmee hebben de Russen de voedselzekerheid in de wereld de oorlog verklaard, meent Zelensky. De president zegt verder dat in Kharkov een woongebouw werd aangevallen. Naast 2 doden raakten tientallen anderen gewond. In Rusland vielen 3 doden door een Oekraïense droneaanval. Voor de zuidkust van Oman lekt ruwe aardolie uit een tanker die is vastgelopen. Het schip zou zo'n 800.000 vaten olie aan boord hebben. Op beelden is te zien dat het schip onder water wegzakt. Volgens Europese landen maakt de tanker deel uit van de Russische schaduwvloot. Begin juni werd het schip nog getroffen door 1 of meerdere explosies. Wat aan de ontploffingen ten grondslag lag, is nog altijd onbekend. In de buurt van Oman heeft de lekkende tanker ondertussen voor een zeer grote olievlek gezorgd. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Dit was het radionieuws.
4: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

Needle on Head. Ja, dat was toen nog, hè? 2002, ja, toen waren er toch nog wel een aantal platenspelers in omloop. En... Ja. Ja, gooi het de naald op de plaat en laat hem draaien. Dat was eigenlijk het advies van Danny Minogue, de zus van, voor degenen die het nog niet door hebben, jawel, de zus van... Kylie Minogue. Danny Minogue heeft een aantal plaatjes in Nederland gemaakt. Een stuk of vier die hier in Nederland zeer populair waren. Perfection was een van de grootste hits. En dit was zogezegd de tweede. Put the Needle on It. 2002 kwam het dus uit ons basisjaar. 1900 of 2002. Het jaar dat Israël de muur ging bouwen. Dat euthanasie dus onder voorwaarden toe werd gestaan hier in Nederland. Er was een gijzeldrama in Moskou. En er was de bouwfraude in 2002. Ja, dat was een heel groot iets, zo gezegd. Met de klokkenluiders en dat soort dingetjes. Even kijken, er was ook een hitparade. En wel de commerciële hitparade. Op nummer 10 stond daar I'm Gonna Be Alright van G-Lo. En op nummer 9 was het 1000 Miles Vanessa Carlton. Op 8 Little Less Conversation Junkie XL en R. Kelly. The World's Greatest stond op nummer 7. 6 was voor The Tide Is High van Atomic Kitten. En Avril Lavigne met Complicated stond op nummer 5 dat jaar. In de Veronica Top 40 was het toen volgens mij. Dan op nummer 4 All I Need van P. Diddy featuring Usher enzovoort enzovoort. Er stond er nummer 4 dus. 3 was voor This Is Ante van Kate Ryan. Die hadden we in dit programma ook al een keer gehoord volgens mij. Wherever, Whenever van Shakira stond op nummer 2. En op nummer 1, zowel in de commerciële als in het vorige uur hoorde je al de publieke omroep top 100 over 2002, was het deze plaat. 3 leuke dames, schaars gekleed, op het strand in Spanje waarschijnlijk, zongen ze deze plaat uit de volle borst mee.

vandaag aan zijn piano spelen. Moet ik nog zeggen wie dit waren? Eigenlijk, ja, voor misschien de jonge luisteraartjes onder ons. Dit waren de Beatles, een zeer populair bandje in de 60er en de 70er jaren op de radio. En ze hadden wat concerten waar ze de tent afbraken wel. En dat in de 60 en 70 jaar. Dus kun je nagaan, je oma, opa, die braken de tent af bij de Beatles. Jawel.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel en wel op vrijdag 14 augustus vanaf 9:30 tot 10:30 aan het Raadhuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas met afval inleveren. Zoals klein elektrisch apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

is weer, die lekkere gitaar die het zo af en toe wel eens in het programma doorheen duwt, mag ik wel zeggen. The Golden Earring, When the Lady Smiles, 1984 was het een hele grote hit in Nederland. En als ik een beetje de hits van de Golden Earring op moet gaan noemen, nou dan ben ik wel even kwijt. Dan zal ik de hits uit Amerika, Engeland en dat soort dingen ook mee moeten gaan nemen. En dan duurt het nog wel even, want ze zijn ergens begonnen in, wat zal het zijn, ergens in de 60e jaren, dat de eerste plaat van de Golden Earrings, zoals het toen nog heette, de hitparades hier in Nederland binnenkwamen. Dit is een plaat uit ons basisjaar 2002. De zoon van noemden ze hem toen nog, maar nu is het gewoon Enrique Iglesias en Love to See You Cry.

Electric Light Orchestra. En, uit 1983. Ondanks nog opgetreden trouwens. Ik heb het een paar jaartjes geleden gezien op het Rockskilde Festival. Of wat was het ook alweer? Daar in Engeland, hoe heet dat festival? Nee, dat heet anders. Ik kom er even niet op. Maar daar traden ze nog op. En dan had ik het over Electric Light Orchestra. En de rock'n'roll is king. En dat is eigenlijk nog wel steeds zo.

Heb ik al eens verteld dat ik van lekkere harde muziek hou zo eens wel eens. En dat ik daar wel eens commentaar op krijg van sommige leidinggevende figuren. Nou, ik zou zeggen, dit was een heel rustig plaatje van Avril Lavigne. Dat heel rustig opgebouwd werd. De goede melodieën, een akoestisch goed werkende hoofdtelefoon muziekplaat. En als je dus denkt van, ach, het was een beetje aan de harde kant, dan zou ik zeggen, ja, had je koptelefoon op moeten zetten, dan was het een zeer rustig gevend muziekje. Maar oké, ik vond het in ieder geval lekker om even mee te blaren hier in de studio. Het is de bouwval, dit is 2002 waar die plaat uitkwam. Maar Avril Lavigne was toen op de toppunt van haar roem, zo gezegd, hier in Nederland. Oh,

ze is het eigenlijk nog steeds, hè? Dat is dus... I am what I am uit 2002. Nooit echt een hele grote hit geweest, maar toch wel kwam het ervoor in de nationale hitparades. Dus draaien we hem gewoon en

stukje bovenop liggen, denk ik. Hè? Dat ik het leuk vind en dat ik het dan ook draag. Dus, I am what I am, Carmen Mulder. Dit is de bouwval. We hebben nog 10 minuten, kwartiertje zoiets te gaan met het programma voor vandaag.

Je hebt het idee van Dikhout, de grote Nederlandse band met heel veel Nederlandstalige hits. Nou, als je ze een beetje telt, zijn het er nog geen 10 die in de hitparades hebben gestaan. En de hoogste notering was 21, dus dat valt nogal een beetje tegen, zou ik zeggen.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 14 augustus vindt bij Hoeven 1827 aan de oude Grindweg 90 in Oorschot het Country Weekend plaats met de Country Talent Show. Vanaf 7 uur 's avonds is het festivalterrein geopend en om 8 uur start de talentenshow, waarin deelnemers 3 nummers naar keuze ten gehoor brengen. Rond 11 uur volgt de prijsuitreiking, waarna het podium tot middernacht open blijft met muziek van DJ Henk voor de line dance liefhebbers. Zowel een vakjury als het publiek bepaalt samen de winnaar van de avond, die op zondag nog eens mag optreden op het hoofdpodium. De toegang op vrijdag 14 augustus is gratis vanaf 7 uur 's avonds bij Hoeve 1827 aan de oude Grindweg 90 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek, die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft 2 mannen van 20 en 50 jaar opgepakt. Er was volgens de politie een massale vechtpartij gaande en daar kwam het steekincident uit voort. Er raakten nog meer mensen gewond, waaronder een 60-jarige man. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is ondertussen weer thuis. Kort na het incident werd een 50-jarige man gearresteerd. De andere verdachte meldde zich gisteravond bij de politie. De grote natuurbrand in het Zuid-Spaanse Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur in de as gelegd en trekt volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid en Noodsituaties, Antonio Sanz, richting Sevilla. Ondertussen proberen 275 brandweerlieden met man en macht het vuur te bedwingen. De wind en de lage luchtvochtigheid maken het blussen een stuk lastiger. 467 mensen uit verschillende dorpen en steden in het gebied zijn geëvacueerd. De Verenigde Arabische Emiraten leveren de Ierse topcrimineel Daniel Kinahan aan Ierland uit. De 49-jarige Kinahan is al onderweg naar Dublin. Hij zal terecht moeten staan voor het leiden van een misdaadorganisatie. Vorig jaar verzocht Ierland de Verenigde Arabische Emiraten Kinahan op te pakken. Sinds april 2025 zat hij in Dubai vast. Hij probeerde zijn uitlevering tegen te houden, maar dat verzoek is nu afgewezen. Het 15-punten Gaza-vredesplan dat onder leiding van de VS werd opgesteld is door Israël afgewezen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het met zijn kabinet besproken en het is verworpen. Zolang Hamas zich niet helemaal ontwapent, zal de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekken, aldus Netanyahu. De Amerikaanse president Donald Trump was vorige maand in zijn nopjes met het vredesplan en wist te vertellen dat zowel Israël als Hamas hadden ingestemd. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
8: SNB
9: 107.5 FM.
8: En overal via radio SNB.nl.
9: Radio
8: SNB.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg. Volgens de politie vertoonde hij verward en voor zijn omgeving onbegrepen gedrag. Bij 2 steekpartijen raakten mannen gewond, de slachtoffers kenden de verdachte niet. De politie verdenkt hem ook van een poging tot een derde steekpartij. De incidenten gebeurden gisterochtend binnen een half uur en vlak bij elkaar. Er is niet bekendgemaakt hoe het nu met de slachtoffers gaat. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. Vandaag voerden ze ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Saudi Aramco in Jazan. Het geweld tussen de Houthis en het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger is de afgelopen maand weer opgeleid. De door Iran gesteunde Houthis controleren al grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft 2 mannen van 20 en 50 jaar gearresteerd. Het steekincident kwam volgens de politie voort uit een massale vechtpartij met nog meer gewonden, waaronder een 60-jarige man. Hij is na ziekenhuisbezoek inmiddels weer thuis. Kort na het steekincident werd een 50-jarige man gearresteerd. De andere verdachte van 20 meldde zich gisteravond bij de politie. En de topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall wordt dag en nacht beveiligd vanwege bedreigingen en vermoedelijke Russische moordplannen. Zijn beveiligingsniveau is inmiddels vergelijkbaar met dat van bondskanselier Merz. Maar de topman zegt zich niet te laten intimideren en voorlopig ook niet te willen stoppen met zijn werk. Rheinmetall levert veel wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. De Duitse Veiligheidsdienst sluit aanvallen op medewerkers van het concern niet op voorhand uit. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio SNB.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Wijchen bij Nijmegen woedt een natuurbrand aan de Geitweg. De brandweer is met veel materieel uitgerukt, maar over de omvang van de brand is nog niets bekendgemaakt. In de omgeving van Wijchen zijn vandaag al meerdere natuurbranden uitgebroken. Zo woedde er eerder vandaag ook al een natuurbrand aan de Heumenseweg, zo'n 2 kilometer verderop. Die brand was 2,5 uur geleden onder controle, zo meldde de brandweer. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg. Volgens de politie vertoonde hij verward en voor zijn omgeving onbegrepen gedrag. Bij 2 steekpartijen raakten mannen gewond, de slachtoffers kenden de verdachte niet. De politie verdenkt hem ook van een poging tot een 3e steekpartij. De incidenten gebeurden gisterochtend binnen 1,5 uur en vlakbij elkaar. Er is niet bekendgemaakt hoe het nu met de slachtoffers gaat. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. Vandaag voerden ze ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Saudi Aramco in Jazan. Het geweld tussen de Houthis en het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger is de afgelopen maand weer opgelaaid. De door Iran gesteunde Houthis controleren al grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa. En in het zuidoosten van Australië is het lichaam van een vrouw gevonden in een koffer langs een afgelegen weg bij Goulburn. Voorbijgangers waarschuwden de hulpdiensten die het lichaam in de koffer aantroffen. De vrouw is nog niet officieel geïdentificeerd en het is onduidelijk hoe lang ze daar heeft gelegen. De politie onderzoekt de vondst en heeft de koffer en het lichaam meegenomen voor verdere analyse. Eind vorige maand werd in het Griekse Athene ook al het lichaam van een vrouw in een koffer gevonden. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
4: Ik ben er weer.
5: Ik ben er weer.
4: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu.
5: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu. In Grand Café René.
4: Met René van Elst.

Dat was een van de mooiste en meest harmonieuze klassiekers uit 1970. Crosby, Stills, Nash & Young met die onverwoestbare meezinger Teach Your Children. Ik zeg welkom bij de show. Het is weer tijd voor Krantcafé René op je radiostation. Mijn naam is Van Elst, neem je mee in de hits van vroeger. En ik heb er alweer eentje klaarstaan hoor. Want na het uiteenvallen van de succesvolste band The Shuffles, beter bekend natuurlijk van Tja-la-la, I Need You, was Albert West enorm benieuwd of hij het als solozanger zou redden. Hij koos voor een cover van een oud-Amerikaans tienerliedje van Brian Hyland uit 62. Jeannie Come Lately.

0: Dat was een heerlijk swingend en ontspannen stukje country rock uit 1977. Eric Clapton met zijn klassieker Lay Down Sally, afkomstig van zijn legendarische album Slow Hand. Dan gaan we nu even naar een nummer dat muzikaal gezien helemaal geen originele compositie is van het duo. Het is een Nederlandstalige parodie op het Amerikaanse country soul track Lay It Down van Gene Thomas. We duiken 1975 in voor een simplistisch verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie met het iconische meezinger Zoek Jezelf, Broeder.
1: Tijdmachine aan. We gaan terug naar het jaar 1975.
2: Demonstructie 11.
3: Zoek jezelf, wat tegelijkertijd de moraal van ons verhaal. Nederland gezond, het simplistisch verbond en onverhoop niet content. Postbus 275, Purmerend.

was die aanstekelijke dosis glamour en pop uit het najaar van 78. Crazy and lay your love on me. We gaan naar de Zero's. We ruilen namelijk die vrolijke disco-rock uit de jaren 70 in voor een prachtige melancholische akoestische popklassieker van Nederlandse bodem. We duiken 2011 in voor de Zeeuwse band Raccoon met een gigantische hit No Mercy.

was die heerlijk funky en overrompelende disco-klassieker uit de jaren 79. Rolls Royce en It's Your Love After. Dan ruilen we die Amerikaanse funk en disco in voor een van de meest stijlvolle en succesvolle pop- en soul-acts van eigen bodem. We duiken naar 89 met de zussen Monique en Susanna Kleeman. Dan hebben we het over Lois Lane en My Best Friend.

0: talking about being sober.
1: It's a real motherfucker. Yeah. Lord, it's a real motherfucker.
2: Dat was een ongeëvenaarde, goddroge funklassieker, hè? Jawel, blues en funklegende Johnny Kitty Watson met die iconische titeltrack A Real Motherfucker. Lekker hoor. Even wat anders, we raden die 70 funk in voor de meeslepende groovy soul samenwerking uit eind jaren 90. We duiken naar het jaar 1999 voor twee giganten uit de pop- en R&B-wereld. Oftewel George Michael en Mary Jane Blige. En dat nummer heet S.

D-Train, You're the One for Me. Hoe is die plaat eigenlijk tot stand gekomen? Nou, dat kan ik je vertellen. Hubert Eaves III en James Williams maken de track oorspronkelijk als een simpele demo in een kleine studio in New York. Eaves gebruikte destijds gloednieuwe synthesizers zoals de Prophet 5 om de iconische baslijn neer te zetten. En toen een lokale DJ de demo op tape meekreeg en hem in een beroemde club Paradise Garage draaide, ging het dak eraf dat de platenmaatschappijen, ja, die platenmaatschappijen, die rolden over elkaar heen om die plaat uit te brengen. Zo ging het een beetje. Goed, deze kennen we natuurlijk wel. We gaan door met de show. Dit is Blondie en Atomic. Laat lekker luisteren. Dit is Krantcafé René op zijn allerbest. MUZIEK

0: heerlijke, energieke rockklassieker uit 68. Tom James en de Scandals met een onverwoestbare meezinger. Money, money.
1: Ja. I wanna go to another planet.
0: Zeg je?
1: I gotta fix this one.
0: Huh? Ziki Mali en de Melody Makers. Tomorrow People is dit.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 Eclipse-brillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Want Eclipse-brillen vallen onder de regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra voorwaarden voldoen. Bol controleert de productinformatie en blokkeert de brillen als die niet als betrouwbaar kan worden bevestigd. De verkoop van Eclipse-brillen nam de afgelopen tijd sterk toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering komende woensdag. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. De 49-jarige Ier wordt gezien als een van de leiders van het beruchte Kinahan-kartel. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In april werd Kinahan opgepakt in Dubai, waar hij jarenlang woonde. De VS hadden $5 miljoen uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie zou leiden. Kinahan ontkent alles en zegt dat hij als zondebok wordt gezien. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een ontplofte squishy, een populair anti-stress speeltje. Een jongetje van 8 jaar liep tweede graads brandwonden op toen het speeltje in zijn gezicht explodeerde. Het gaat om een bal gevuld met een kneedbare substantie. De Franse autoriteiten onderzoeken nu hoe het incident kon gebeuren en houden toezicht op de zaak. De speelgoedketen Smith's Toys ziet voorlopig geen reden om de squishy in Nederland uit de winkels te halen. En Roemenië kan zijn kerncentrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer draaiende houden dankzij noodmaatregelen tegen de droogte. Het leger blies daarvoor een rotsformatie op en liet 4 met stenen gevulde bakken in de Donau zakken. Zo wordt het rivierwater daar omgeleid en blijft er genoeg water beschikbaar voor de koeling van de reactoren. Door de hitte en droogte was de watertoevoer naar de centrale sterk afgenomen. Na de maatregelen steeg het waterpeil bij Cernavoda weer met 4 centimeter. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
5: Grand Café René.
6: Het beste op je radio.
5: Met René van Elst.

De Eagles wilden met deze plaat bewust afstappen van het wat bravere country rock stempel die ze hadden opgedrukt gekregen. En Don Henley en Glenn Frey lieten zich inspireren en maakten deze fantastische plaat One of These Nights. Ik zeg welkom bij de show voor het tweede uurtje Krantcafé René. We ruilen die Californische zonsondergang in voor een meeslepende melancholische en ronduit episch stukje synthesized popgeschiedenis. We duiken 81 in voor de Britse band Ultra Fox met het meeste werk Vienna.

0: René van Elst.
1: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse meezingschijf.
0: Zing maar lekker mee.

absolute kroonjuwel uit de Nederlandse popgeschiedenis, laten we eerlijk zijn. De legendarische band The Scene met hun meest levende en doorleefde klassieker Blauw. Ach jawel. Goed, dan gaan we even naar James Ingram en 100 Ways.

down, girl.

0: het lijkt wel of er een mug om mijn hoofd zit. Het nummer is de Engelstalige bewerking van de beroemde Franse chanson Ne me quitte pas, geschreven door Jacques Brel. En waar Brel in het origineel bijna wanhopig smeekt om niet verlaten te worden, stopt de Engelse vertaling van Rod McKeown er een wat poëtischer en melancholischer draai in. En Shirley Bassey tilde het lied met haar dynamiek naar een niveau waarop het inmiddels door tientallen artiesten is gecoverd, maar zelden is geëvenaard. Nou, we gaan hiermee slepen de drama uit de jaren 60 eventjes achter ons laten. We gaan naar de Zero's. Oftewel, we duiken 2010 in voor de pop-icoon Lady Gaga. Hier met Alejandro.
1: I know that we are young and I know that you may love me. But I just can't be with you like this anymore.

Bublé, oftewel Colby Calliet. Hij was een van de allergrote successen uit de prille social media tijdperk. Jawel, als een van de eerste zet ze het nummer zelf op haar MySpace-pagina zonder platencontract. En dat liedje werd zo vaak gestreamd dat ze al heel snel nummer 1 onafhankelijke artiest op het platform werd. We fietsen lekker verder in Grand Café René, want we ruilen het Californische strandgevoel in voor een van de meest betoverende, sfeervolle pop- en jazzballads van deze eeuw. We duiken 2005 in voor de Brits-Georgiaanse zangeres Katie Melua met haar iconische hit 9 Million Bicycles. Gedragen natuurlijk door die warme akoestische gitaar, oosterse fluitklanken en haar engelachtige stemgeluid.

vind dat een van de mooiste platen hoor uit Duitsland. Oftewel de Duitse band Fool's Garden met een wereldwijde megahit Lemon Tree. Lekker toch? Met die huppelende pianomotief, die catchy melodie en het unieke gitaarwerk vloog deze plaat in tientallen landen naar de absolute top in de hitlijsten. Zo ook in Nederland en Vlaanderen. Dan duiken we even naar de legendarische Italiaanse popgroep Ricci en Poveri met een vrolijke klassieker, Mi Amor di Te. Een heerlijke meeslepende meezinger, vol typische Italiaanse popgroep.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rusland en Syrië hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Het gaat dan onder meer om een luchtmachtbasis en een marinebasis. De overgang moet binnen 3 maanden zijn afgerond. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de gevallen Syrische president al-Assad, die sinds zijn vlucht in Rusland woont. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 Eclipse-brillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Want Eclipse-brillen vallen onder de regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra voorwaarden voldoen. Bol controleert de productinformatie en blokkeert de brillen als die niet als betrouwbaar kan worden bevestigd. De verkoop van Eclipse-brillen nam de afgelopen tijd sterk toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering komende woensdag. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. De 49-jarige Ier wordt gezien als een van de leiders van het beruchte Kinahan-kartel. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In april werd Kinahan opgepakt in Dubai, waar hij jarenlang woonde. De VS hadden $5 miljoen uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie zou leiden. Kinahan ontkent alles en zegt dat hij als zondebok wordt gezien. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het slachtoffer was 34 jaar oud en werd zwaar gewond gevonden in haar woning aan de New York Single. Hulp mocht niet meer baten. De verdachte van 42 jaar vluchtte na het incident en werd later in Schiedam opgepakt. De politie trof ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto aan. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel. Tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
9: J'aime les chansons.
10: Il y aura 100 000 chansons.
11: De mooiste Franse chansons. Gepresenteerd door Paul Stoutenberg.

Welkom bij J'aime les chansons. En muziek doet meer dan alleen klinken. Muziek roept beelden op. En soms zien we een zonovergoten landschap voor ons. Soms een herfstbos vol goudgele bladeren. En soms kleurt een chanson de wereld even roze, blauw of rood. En vandaag neem ik je mee op een bijzondere reis. Niet langs steden of streken, maar langs de kleuren van het Franse chanson. En iedere kleur vertelt een eigen verhaal. Roze staat voor de liefde, blauw voor verlangen en melancholie. Rood brengt passie en vuur, terwijl zwart ons meeneemt naar de mysterieuze cafés van Saint-Germain-des-Prés. Wit laat ons dromen en groen voert ons naar het Franse platteland. Goud laat de grote sterren schitteren en in de warme herfstkleuren ontmoeten we de mooiste herinneringen. En uiteindelijk komen al die tinten samen in een kleurrijke finale. Kortom, geen gewone aflevering van J'aime les chansons, maar een muzikaal schilderij waarin iedere melodie een nieuwe kleur toevoegt. En we begonnen met misschien wel de beroemdste kleur uit de Franse muziekgeschiedenis, het roze van de liefde. En sinds Edith Piaf in 1946 La Vie en Rose zong, kijken geliefden overal ter wereld door een roze bril. Het chanson werd een internationaal symbool van romantiek, maar roze is ook de kleur van hoop. En juist in de moeilijke jaren na de Tweede Wereldoorlog gaf Piaf Frankrijk weer een beetje kleur. Ja, rozen staan al eeuwen symbool voor liefde, maar ook voor vergankelijkheid. En Françoise Hardy bezingt dat prachtig in Mon ami la rose.

Ja, liefde heeft niet alleen de kleur van een eerste kus. Maar soms kijk je jaren later terug op het leven, op de keuzes die je maakte en de dromen die je misschien liet liggen. Charles Aznavour schreef daarover een van de mooiste chansons ooit. Hier encore, en dat hoorde je net. Nog maar gisteren was ik 20, een tekst die iedere keer opnieuw raakt. Want hoe oud je ook bent, het gevoel dat de tijd sneller gaat dan je lief is, dat herkennen we denk ik allemaal. Ja, nou, we sluiten de roze periode af waar liefde meestal begint, bij die allereerste verliefdheid. En Isabelle Aubray won in 1962 het Eurovisie Songfestival voor Frankrijk en groeide uit tot een van de grote vertolksters van het Franse chanson. Hier is Un premier amour met Isabelle Aubray.

Ja, dat is toch nog even een stukje achteraan. Maar dit was de overschakeling van de kleur roze naar blauw. Want roze was de kleur van de eerste liefde. Maar liefde kent natuurlijk veel meer tinten. En na de verliefdheid komt vaak het verlangen. En als de liefde verder weg lijkt dan ooit, dan kleurt het Franse chanson langzaam blauw. En blauw is misschien wel de meest poëtische kleur. De kleur van de lucht boven Parijs, van de Middellandse Zee, van de schemering langs de Seine, maar vooral de kleur van woorden die je nooit hebt durven uitspreken. En dit was dus Christophe, een artiest die nooit bang was voor stilte. En juist in die stilte ontstaan de mooiste liedjes. In Les Mots Bleus bezingt hij de woorden die blijven steken, omdat gevoelens soms moeilijker uit te spreken zijn dan te voelen. Een meesterwerk was dat uit 1974. En we blijven nog bij blauw, maar we gaan dan ruim een halve eeuw terug in de tijd. Fréhel was een van de eerste grote sterren van het Franse chanson. En haar leven kende veel verdriet, maar haar stem bleef ongekend krachtig. In La Java Bleue groeide dat nummer uit tot een van de grote klassiekers van het Parijse muziekcafé. Dit is Fréhel met La Java Bleue.

Ook in de modernere Franse pop blijft blauw de kleur van verlangen. En Etienne Dao geldt al meer dan 40 jaar als een van de belangrijkste vernieuwers van de Franse popmuziek. Zijn Bleu Comptoir is elegant, stijlvol en onmiskenbaar Dao. Een artiest die moeiteloos de brug wist te slaan tussen het klassieke chanson en de moderne Franse pop. Ja, blauw is natuurlijk ook de kleur van de zee. En zodra je de stem van Tino Rossi hoort, waan je je bijna vanzelf aan de Middellandse Zee. Met zijn warme Corsicaanse stem bezingt hij in Marinella de zon, de zee, de romantiek van het zuiden.

artiest die in juni vorig jaar op 88-jarige leeftijd overleed. Recent stond ze nog centraal in een van mijn uitzendingen van Jam en Chanson. Dit was Nicole Croisy met Parlez-moi de lui. En als er ergens verlangen spreekt uit een nummer, dan was het dit wel, denk ik. En dan sluiten we het blauwe hoofdstuk mee af. En na het blauw van verlangen komen we uit bij een kleur die niet om aandacht vraagt, maar haar opeist. En dat is rood natuurlijk. De kleur van liefde, vuur en hartstocht, maar ook van moed, idealen en revolutie. In Frankrijk heeft rood altijd een bijzondere betekenis gehad. Denk aan de Franse vlag, aan de geschiedenis van de revolutie, maar ook aan het rode plush van de Parijse theaters en cabaret. En rood is een kleur die leeft. En geen enkele Franse zangeres bracht rood zo nadrukkelijk naar het podium als Jeanne Mas. Met haar felrode haren, opvallende kleding en krachtige uitstraling werd ze in de jaren 80 een stijlicoon. En rouge et noir, dat groeide uit tot haar grootste hit en behoort nog altijd tot de klassiekers van het Franse popmuziek. Dit is Jeanne Mas.

Ja, voor Michel Fugain staat rood symbool voor solidariteit, verbondenheid en hoop op een betere samenleving. Le Chiffon Rouge is veel meer dan een lied. Het werd een hymne voor mensen die geloofden dat de wereld eerlijker kon zijn. Ja, het rode vaandel uit zijn chanson staat dus niet voor verdeeldheid, maar juist voor saamhorigheid. Een boodschap die bijna 50 jaar later nog altijd actueel is. Ja, van idealen gaan we naar herinneringen. Wie ooit een rode ballon heeft opgelaten, weet hoe lang je die nog blijft volgen, terwijl hij langzaam verdwijnt aan de horizon. En voor Serge Lama werden die rode ballonnen een symbool voor de onschuld van de jeugd. Een jeugd die langzaam, maar onvermijdelijk verdwijnt. Dit is Serge Lama met Le Ballon Rouge.

Als we het over rood hebben, mogen we natuurlijk de roos niet vergeten. Al eeuwenlang het symbool van liefde, schoonheid en vriendschap. En Gilbert Bicot die bezingt dat op zijn eigen manier in L'Important, c'est la rose. Ja, het is misschien een eenvoudige boodschap, maar daar, juist daardoor misschien ook tijdloos. En na het vuur van rood wordt het langzaam avond. De theaters lopen leeg, de straatlantaarns gaan aan. We wandelen richting de linkeroever van de Seine, naar Saint-Germain-des-Prés. De wijk waar na de Tweede Wereldoorlog schrijvers, filosofen, schilders, jazzmuzikanten en chansonniers elkaar ontmoeten. En hun kleur? Zwart. Want zwart was hier nooit de kleur van verdriet. Integendeel, het was de kleur van onafhankelijkheid. Van kunstenaars die hun eigen weg gingen. Van jazzmuziek die tot diep in de nacht uit de kelders klonk. En van vrouwen die lieten zien dat elegantie geen uitbundige kleuren nodig heeft. Want Barbara hoorde helemaal thuis in die wereld. Altijd stijlvol, vaak volledig in het zwart gekleed. En met een stem die tegelijk krachtig en breekbaar kon klinken. Dit is een van haar meest besproken chansons uit de Franse muziekgeschiedenis. L'Aigle Noir.

0: Johnny Holiday gaf zwart een heel eigen kleur. Wacht en waar. Het was oorspronkelijk een hit van de Spaanse groep Los Bravos. Maar Johnny maakte er een onweerstaanbare Franse rockklassieker van. En ja, we gaan naar het einde van deze eerste...
1: Radio SMB. Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruzie in de groep van 15 tot 20 man. De daders zijn nog voortvluchtig. Een man die na de schietpartij een auto achtervolgde is na een verkeersongeluk opgepakt. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster besliste de ronde door ook de slotrit te winnen en daardoor verder uit te lopen op Cassia Nieuwiadoma. De Poolse werd 2e in het eindklassement op 1 minuut en 18 seconden. Elisa Longo-Borghini werd 3e. Het werd sowieso een Nederlands succes. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. De Tour de France Femme geldt als de zwaarste editie ooit met maar 1 echt vlakke aankomst. Rusland en Syrië hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Het gaat dan onder meer om een luchtmachtbasis en een marinebasis. De overgang moet binnen 3 maanden zijn afgerond. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de gevallen Syrische president al-Assad, die sinds zijn vlucht in Rusland woont. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het slachtoffer was 34 jaar oud en werd zwaar gewond gevonden in haar woning aan de New York Single. Hulp mocht niet meer baten. De verdachte van 42 jaar vluchtte na het incident en werd later in Schiedam opgepakt. De politie trof ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto aan. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Radio SMB.
5: J'aime les chansons.
6: Toute la musique que j'aime.
7: De mooiste Franse chansons, gepresenteerd door Paul.

Welkom terug bij J'aime les chansons. En vandaag schilderen we met muziek. In het eerste uur kleurden we onze muzikale wereld met roze met de liefde van Edith Piaf, blauw met het verlangen van Christophe, rood met de passie van Michel Fugain en Jeanne Mas en zwart met de mysterieuze nachten van Saint-Germain-des-Prés. En in dit tweede uur laten we het licht weer binnen. We beginnen met wit, de kleur van dromen, hoop en nieuwe vergezichten. En wanneer de nacht voorbij is, verschijnt langzaam het eerste licht. Wit staat voor een nieuw begin, voor rust, voor vrede en voor dromen die misschien ooit werkelijkheid worden. En juist daarom past deze kleur zo mooi bij een aantal bijzondere chansons. En we begonnen met Michel Berger, waarschijnlijk een van de grootste componisten die Frankrijk ooit heeft voortgebracht. En hij schreef niet alleen prachtige muziek voor zichzelf, maar ook voor Frans Gall, Johnny Hallyday en Françoise Hardy. Le Paradis Blanc schreef hij kort voor zijn veel te vroege overlijden in 1992. Het is een droom over een wereld zonder geweld, zonder lawaai en zonder haat. Een chanson dat alleen maar actueler lijkt te worden. Ja, Michel Berger was ook de grote liefde van Frans Gall. En na zijn onverwachte overlijden bracht zij évidemment opnieuw onder de aandacht. Een lied dat oorspronkelijk was geschreven als eerbetoon aan hun vriend Daniel Balavoine, maar dat na Berger's dood een extra emotionele lading kreeg.

Ja, Laurent Voulzy, een meester in het schrijven van lichte, melodieuze chansons. Le soleil donne ademt warmte, licht en optimisme, denk ik. En alsof je ineens vanuit een donkere straat een zonovergoten plein opstapt. Ja, van het licht trekken we verder de natuur in. Want waar zonlicht is, groeit groen. En groen is de kleur van het Franse landschap. Frankrijk is natuurlijk veel meer dan Parijs alleen. Het is ook het glooiende landschap van de Dordogne, de lavendelvelden van de Provence, de wijngaarden van Bourgogne en de kleine dorpen waar de tijd soms lijkt stil te staan. Groen is de kleur van rust, van eenvoud, van het leven buiten de stad. En Yves Dutheil behoort al jaren, tientallen jaren zelfs, tot de warmste stemmen van het Franse chanson. En zijn liedjes gaan vaak over menselijke waarden, familie en verbondenheid. Prendre un enfant is misschien wel zijn bekendste compositie. Een ode aan de onschuld van een kind. Hier is Yves Dutheil met Prendre un enfant.

Ja, wij denken bij dit nummer waarschijnlijk aan een kleine havenstad. Maar Joe Dassin die roept eigenlijk met dit nummer op beelden van landelijke wegen, zonnebloemenvelden en kleine Franse dorpjes. Ja, de volgende artiest is inmiddels 96 jaar oud en staat nog altijd af en toe op het podium. Hugh Auffray bracht de Amerikaanse folkmuziek naar Frankrijk. Hij vertaalde songs van Bob Dylan en bleef tegelijkertijd trouw aan zijn eigen stijl. Met Céline sluiten we ons groene hoofdstuk af.

Ja, we gaan over naar goud, want na de natuur wordt het tijd om de schijnwerpers aan te steken. Want sommige artiesten overstijgen de tijd. Hun stemmen zijn niet alleen beroemd geworden, ze zijn goud geworden. En goud is de kleur van waardering, van klasse, van artiesten die niet alleen hits scoorden, maar een onuitwisbare plaats kregen in de Franse cultuur. En Charles Trenet wordt niet voor niets de vader van het moderne Franse chanson genoemd. Zijn fantasie, zijn optimisme en zijn onweerstaanbare podiumuitstraling maakte hem tot een voorbeeld voor vrijwel iedere chansonnier die na hem kwam. Douce France schreef hij in 1943, midden in de Tweede Wereldoorlog. En dat hoorde je ook wel aan de opname. Het groeide uit tot een liefdevolle ode aan zijn vaderland en is nog altijd een van de meest geliefde Franse chansons ooit. Ja, van Charles Trenet naar een andere grootheid en die heet ook Charles. Charles Aznavour, hij behoort vanzelfsprekend tot de gouden stemmen van het chanson. En ik heb nu niet gekozen voor een van zijn bekendste liefdesliedjes, maar voor Ils sont tombés.

0: wanneer we spreken over de gouden stemmen van het Franse chanson, mag Dalida natuurlijk niet ontbreken. En we koos voor deze uitzending voor het bekende J'attendrai. Een chanson over wachten, verlangen en trouw. Oorspronkelijk Italiaans, maar door Dalida kreeg het een heel eigen Franse glans. En daarbij nemen we afscheid van de kleur goud. En dan gaan we naar de herfst. De zon staat wat lager. De bladeren beginnen te verkleuren en onwillekeurig kijken we wat vaker achterom. Want de mooiste herinneringen hebben vaak de warme kleuren van de herfst. En geen seizoen spreekt zo tot de verbeelding als de herfst. Ja, het goudgeel van de bladeren, het dieprood van de wijnranken, het zachte licht van een septemberavond en misschien ook de gedachte dat schoonheid soms juist ontstaat omdat ze niet eeuwig duurt. En er zijn chansons die de tand des tijds moeiteloos hebben doorstaan. En Les Feuilles Mortes is daar misschien wel het mooiste voorbeeld van. De tekst werd geschreven door de dichter Jacques Prévert, de muziek door Joseph Kosma en wereldwijd kennen miljoenen mensen het als Autumn Leaves. Maar voor velen blijft de versie van Yves Montand onovertroffen. Dit is Yves Montand met Les Feuilles Mortes.
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle. Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi.

Herinneringen gaan niet alleen over plaatsen en ze gaan misschien wel vooral over mensen. Maxime Le Forestier schreef met Mon Frère een warm en ingetogen lied over verbondenheid, trouw en vriendschap. Hij bewijst eigenlijk al meer dan 50 jaar dat eenvoud soms het allermooist kan zijn. En ook Georges Brassens wist als geen ander hoe belangrijk vriendschap is. Met zijn gitaar, zijn karakteristieke snor en zijn scherpe teksten groeide hij uit tot een van de invloedrijkste chansonniers uit de 20e eeuw. Le Copain d'Abord is zijn ode aan echte kameraadschap. Niet aan oppervlakkige kennissen, maar aan vrienden die er altijd zijn.

We hebben al een aardige reis door de kleuren gehad, maar eigenlijk bestaat het leven niet uit één kleur. De grootste kracht van muziek is eigenlijk dat het alle kleuren heeft. Ze laat ons lachen, huilen, dromen en soms doet ze dat allemaal tegelijk. En zoals een schilder niet met één kleur werkt, zo vertelt ook het Franse chanson zijn verhalen met een heel palet aan emoties. En Gilles

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. Twee minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Er zaten 7 mensen in een auto die van de weg raakten en toen ondersteboven in een sloot belandden. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Hulpdiensten en een traumahelikopter waren ter plaatse. De snelweg A50 is een tijd afgesloten geweest. Inmiddels is er 1 rijstrook weer open. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruzie in de groep van 15 tot 20 man. De daders zijn nog voortvluchtig. Een man die na de schietpartij een auto achtervolgde is na een verkeersongeluk opgepakt. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster besliste de ronde door ook de slotrit te winnen en daardoor verder uit te lopen op Cassia Nieuwia Doma. De Poolse werd 2e in het eindklassement op 1 minuut en 18 seconden. Elisa Longo-Borghini werd 3e. Het werd sowieso een Nederlands succes. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. De Tour de France Femme geldt als de zwaarste editie ooit met maar 1 echt vlakke aankomst. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen door de harde wind en droge begroeiing. Zo'n 500 hulpverleners, 26 blusvliegtuigen en 60 militairen zijn ingezet. De komende uren is het vooral de windrichting die bepaalt hoe de verdere verspreiding van de brand eruit gaat zien. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio SNB.

0: waren de jongens van Take That.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: Het is natuurlijk oorspronkelijk geschreven en uitgebracht door de jongens van de Bee Gees in 1977. De versie van Take That kwam uit in februari 1996 als single van hun Greatest Hits album. Het was hun laatste nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk voordat de groep tijdelijk uit elkaar ging. Take That dus, uit 1996. How Deep Is Your Love. En daarvoor, als eerste vanavond in deze liefde enzovoort, Lola Young, From Down Here, kreeg het over. Dames en heren, jongens en meisjes, het is weer zover. Dit is alweer het meest romantische programma van de Laaglanden, Liefde enzovoort. Ik ben Lex en de komende 2 uurtjes ga ik jullie gezelschap houden met de allermooiste love songs van toen en van nu. Ik zou zeggen, waar je ook op dit moment mag luisteren, probeer het zo gezellig mogelijk te maken en geniet samen met ons mee. Van bijvoorbeeld zometeen Rudy Karel. Ik neem je mee naar 1976. Even de hond uitlaten met Rudy Karel. Zometeen, samen een straatje om. Na eentje uit 1989 voor Milli Vanilli. Girl, I'm gonna miss you. Mag ik je een hele fijne avond wensen.
1: Relax Radio.

Nederland natuurlijk het Eurovisie Songfestival in 2019 ook alweer. Duncan Lawrence. Hij kwam nog eens langs met Arcade. Dit is Liefde enzovoort, het meest romantische programma van de Lage Landen. En Liefde enzovoort, dat wil zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo en uiteraard is dat deze avond zeker en vast niet anders. In het liefdeshoroscoop gaan we kijken hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. En je krijgt het van mij hier te horen straks in deel 2. Dus, je hebt nog wel wat geduld nodig. Maar natuurlijk kan je het alvast nalezen, want ik heb het op onze Facebookpagina geplaatst van Liefde enzovoort. En je vindt ons onder Liefde en een spatie ENZ. Daar kan je het alvast rustig nalezen. Ja, ik heb het er net al even over het Eurovisie Songfestival gehad, dat Duncan Lawrence die gewonnen had in 2019. Sal da Vinci deed voor Italië mee in 2026. Ik heb zometeen niet zijn songfestivalnummer van het jaar, maar wel Poesia. Daarmee komt Sal da Vinci er zo dadelijk aan. Na eentje uit 1995 voor Bruce Springsteen. Dit.

LTD, oftewel de afkorting voor Love, Togetherness and Devotion. En dat was een Amerikaanse funkband die werd opgericht door twee voormalige begeleiders van de soulgroep Sam & Dave. Shine On. In 1981 werd dat hun allergrootste hit. En je kan naar videoclips kijken van platen hier vanavond of de afgelopen tijd op toren voorbij komen. Ik heb ze op onze Facebookpagina van Liefde enzovoort geplaatst. Niet alleen dat vind je daar terug, maar dus ook het liefdeshoroscoop waar ik het er net al over had. En verder ook een link naar Mixcloud. Want het is mogelijk om naar Liefde enzovoort te luisteren of het te herbeluisteren wanneer het misschien iets beter voor je uitkomt. Om het jou gemakkelijk te maken om naar Mixcloud te geraken, heb ik de link op de Facebookpagina geplaatst. Liefdespatie-ENZ, zo vind je ons terug. En alleen moest je het nog niet hebben gedaan natuurlijk, liken of volg de pagina dan ook. Gaan wij ondertussen luisteren naar George Benson. Het was in het midden van de jaren 80 een hele grote hit voor Whitney Houston. Maar ik heb zo meteen de originele voor jullie klaarstaan. Uit 1977. The Greatest Love of All. George Benson dus. Na eentje uit 2008. Voor Lenny Kravitz. I'll Be Waiting.

hit werd het, hè, 1987 ook alweer. Voor Clymie Fisher, Rise to the Occasion. En uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort, is nog lang niet afgelopen. Niet te vergeten straks in deel 2 ook het liefdeshoroscoop. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld de komende week? Wel, dat gaan we straks ook allemaal uit de doeken doen. In dit uur nog de enige en uiterst succesvolle single van het Britse synthpopproject The Assembly. En dat bracht de uit in 1983. Het werd een unieke samenwerking tussen toetsenist Vince Clarke van Depeche Mode en Yazoo en de zanger Fergal Sharkey, de voormalige frontman van de punkband The Undertones en die we ook kennen van zijn grote hit A Good Heart. Uit 1983, The Assembly en Fergal Sharkey, Never Never. Graag tot zometeen.

0: 7.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Volgens bronnen bezetten de aanvallers de basis tijdelijk, maar kreeg het leger die weer in handen. Inwoners melden vanochtend al zware explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds 2 staatsgrepen bestuurd door een militair regime. En Tuareg-rebellen strijden voor onafhankelijkheid in het noorden van het land. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. 2 minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Er zaten 7 mensen in een auto die van de weg raakten en toen ondersteboven in een sloot belandden. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Hulpdiensten en een traumahelikopter waren ter plaatse. De snelweg A50 is een tijd afgesloten geweest. Inmiddels is er 1 rijstrook weer open. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen door de harde wind en droge begroeiing. Zo'n 500 hulpverleners, 26 blusvliegtuigen en 60 militairen zijn ingezet. De komende uren is het vooral de windrichting die bepaalt hoe de verdere verspreiding van de brand eruit gaat zien. Het weer, vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio SNB.
8: Liefde enzovoort met Lex de Groot.

0: geweld en meid werd in de zomer van 1990, hoor je deze plaats zo vaak niet meer, hè? Eros Ramazzotti, samen met Antonella Bucci, Amarte El Immenso per me. En daarvoor als eerste in deel 2 van deze Liefde enzovoort, Bruno Mars en Risk It All. Hoi, ik ben Lex en ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven met de mooiste love songs van toen en van nu. Want dit is nog een klein uurtje het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. En oh ja, het komt er bijna aan. Nog 3 plaatjes geduld, dat moet wel lukken, hè? En dan krijg je van mij het liefdeshoroscoop. En kom je te weten hoe het de komende week op het vlak van de liefde met jou gesteld is. Maar we gaan die tijd mooi invullen met bijvoorbeeld eentje van Elton John. Terug naar 1976 zometeen. Sorry seems to be the hardest word. En wat dacht je van deze uit 1988 van Whitney Houston? Het werd speciaal geschreven voor de Olympische Spelen die in dat jaar plaatsvonden in Los Angeles. Whitney Houston, One Moment in Time. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax

0: 2023. Dit is van Miley Cyrus met Jaded. En zij bracht ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat gaat er met jou allemaal gebeuren de komende week? Op het vlak van de liefde, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Je merkt dat je sneller geraakt wordt door oprechte aandacht. Singles ontdekken dat een onschuldig gesprek stilaan meer betekenis krijgt. Bij koppels brengt een spontaan initiatief opnieuw leven in de relatie. Het komende weekend geeft jullie allebei het gevoel dat jullie dichter naar elkaar toe groeien. 8 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je verlangt naar duidelijkheid, maar die komt niet vanzelf. Singles hebben moeite om signalen juist te interpreteren, waardoor kansen kunnen voorbijgaan. Bij koppels ontstaan kleine spanningen als verwachtingen niet worden uitgesproken. Een beetje geduld voorkomt onnodige teleurstelling. 2 knuffelpunten.
1: Tweelingen.
0: Je bent ontspannen en straalt dat ook uit. Een onverwachte klik met iemand uit jouw omgeving kan je aangenaam verrassen. Bij koppels brengen humor en luchtige gesprekken opnieuw veel plezier. Komende zondag sluit je af met een warm gevoel. 6 knuffelpunten voor de tweeling.
1: Kreeft.
0: Je hart staat wagenwijd open en dat blijft niet onopgemerkt. Singles voelen dat iemand steeds vaker hun gezelschap opzoekt. Bij koppels groeit de verbondenheid door samen bewust tijd vrij te maken. Alles lijkt deze week vanzelf op zijn plaats te vallen. Kreeft, jij bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
1: Leeuw.
0: Je hoeft niet altijd de leiding te nemen. Singles merken dat iemand anders nu het initiatief neemt en dat voelt verrassend prettig. Bij koppels zorgt een rustig avondje samen voor meer verbondenheid dan een druk programma. Je ontdekt opnieuw de kracht van eenvoud. 5 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je laat je minder leiden door twijfels en dat doet deugd. Singles durven eindelijk hun interesse tonen zonder alles te analyseren. Bij koppels brengt een eerlijk gesprek meer rust en vertrouwen. Vooral tegen het komend weekend voel je opnieuw meer harmonie. De maagd heeft er deze week 9 verdiend. En uiteraard hebben we nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: Je zoekt balans, maar niet alles loopt zoals gehoopt. Singles merken dat verwachtingen soms hoger liggen dan de werkelijkheid. Bij koppels helpt het om kleine ergernissen meteen uit te praten. Zo krijgt de liefde opnieuw ademruimte. Weegschaal, één knuffelpuntje.
1: Schorpioen.
0: Je intuïtie helpt je om de juiste keuzes te maken. Singles voelen meteen wanneer iemand oprecht geïnteresseerd is. Bij koppels zorgt een gedeelde toekomstwens voor extra verbondenheid. Je kijkt met vertrouwen vooruit. 7 knuffelpunten.
1: Boogschutter.
0: Je zin in avontuur brengt een frisse wind in je liefdesleven. Een spontane activiteit levert een verrassend leuk contact op. Bij koppels zorgt een gezamenlijke uitdaging voor nieuwe energie. Komende zaterdag belooft een dag vol mooie herinneringen te worden. Boogschutter. 8 knuffelpunten.
1: Steenbok.
0: Je hoeft niet alles onder controle te houden. Singles merken dat ontspannen jezelf zijn veel aantrekkelijker werkt dan perfect willen overkomen. Bij koppels brengt een klein gebaar meer warmte dan een lange uitleg. Je sluit de komende week tevreden af. 4 knuffelpunten.
1: Waterman.
0: Je voelt opnieuw vertrouwen groeien. Singles krijgen de kans om iemand beter te leren kennen zonder enige druk. Bij koppels ontstaat er meer begrip doordat jullie echt naar elkaar luisteren. De sfeer wordt met de dag aangenamer. 9 knuffelpunten.
1: Vissen.
0: Je bent gevoeliger dan gewoonlijk en neemt woorden snel ter harte. Singles twijfelen of ze hun gevoelens wel moeten tonen. Bij koppels kunnen kleine misverstanden groter lijken dan ze werkelijk zijn. Gelukkig brengt een open gesprek tegen het einde van de week weer rust. De vissen hebben er deze week 3 verdiend. En uiteraard, lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig na. Want het staat op onze Facebookpagina en die vind je onder Liefde Spatie ENZ. En kan je het ook dagdagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
1: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

Tina Turner het nummer opnam, werd het achtereenvolgens geweigerd door Cliff Richard en Donna Summer. Ook Tina vond het aanvankelijk te veel pop en wilde het eerst niet zingen. Gelukkig heeft ze dat wel gedaan, want het werd een gigantisch succes en de derde single van haar baanbrekende vijfde studioalbum Private Dancer. Uit 1984, Tina Turner, What's Love Got To Do With It?

Je hoort het, hè, aan deze muziek. Dit wil zeggen dat Liefde enzovoort er dus bijna op zit. Heb ik ook nog een slaapmutsje voor jullie. Daarvan neem ik je vanavond mee naar 1985. Het wordt er eentje voor Dire Straits en Your Latest Trick. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Liefde enzovoort.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Volgens bronnen bezetten de aanvallers de basis tijdelijk, maar kreeg het leger die weer in handen. Inwoners melden vanochtend al zware explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds 2 staatsgrepen bestuurd door een militair regime. En Tuareg-rebellen strijden voor onafhankelijkheid in het noorden van het land. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB. 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur.
4: Hitsound 40 Revival. Met Corné Wolfs.

En ik kom inderdaad naar je toe met het programma Nightflower. Een programma vol romantische muziek. En dat speciaal voor jou.

En ik nam je mee terug naar het jaar 1986. Toen stond deze plaat heel hoog genoteerd in de top 40. The Lady in Red. Laat me. Gezongen door Doe.

heb je net ingeschakeld. Je luistert naar het programma Nightflower. Een uur lang romantische muziek en straks ook nog een gedicht. Ik kan je niet vergeten.

gedicht wat we gaan voorlezen is getiteld Verdriet en geschreven door Carla.

Hoe lang nog moet ik zo lijden? Hoe lang nog moet ik strijden? Ik weet, ik kan er niets aan doen, maar ik denk telkens weer aan toen. Hoe lang gaat dit nog duren? En hoe lang moet ik het bezuren? Ik weet, sommigen hebben het veel slechter, maar mijn leven voelt als een trechter. Alles glipt heel langzaam weg uit mij. O God, wanneer ben ik toch weer vrij?

Dana Winner. En dat met Regen van Geluk. Tijd voor Brian Adams.

En ze zongen voor jou The Midnight Train to Georgia. Rob de Nijs, Simone Kleinsma.

1985 was het een hele grote hit van Chicago. Tijd voor een

0: Ja, beste luisteraars. Het is alweer tijd. Je kon een uur lang luisteren naar het programma Nightfly.
1: Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Radio SMB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kasteel Gelderop opent deze zomer gratis de deuren voor bezoekers. Van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 21 augustus kunnen bezoekers het kasteel ontdekken en genieten van de bijzondere sfeer van het landgoed. De zomeropenstelling is van dinsdag tot en met zondag van 2 uur tot en met 5 uur 's middags. Kasteel Gelderop is te vinden op landgoed Kasteel Gelderop, Mierloseweg 1 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Social Dance staat op zaterdagmiddag 22 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. Social Dance is een initiatief van Jesser Engelhardt die dit samen met de bibliotheek organiseert op het Kerkplein en de kiosk. Er is eerst een workshop salsa dansen en daarna kan een ieder die wil aansluiten om de dans eigen te maken. Het is een warm ontmoeten en bewegen op het Kerkplein en de kiosk op zaterdagmiddag 22 augustus om 2 uur.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 23 augustus organiseert Stichting POHO de eerste Peruaanse cultuurdag aan de Voldijnseweg 2 in Westerbeers. Van 1 uur tot 5 uur 's middags staat het evenement volledig in het teken van de Peruaanse cultuur met muziek, dans, ambachten en culinaire specialiteiten. Bezoekers kunnen genieten van optredens van onder andere Piranha Piranha en Fusion Latin Band, die een mix van traditionele Latijns-Amerikaanse muziek brengen. De opbrengst van de dag gaat naar Stichting POHO, die zich inzet voor projecten in Peru. Dit alles is op zondag 23 augustus van 1 uur tot 5 uur in de middag, 's middags in de cultuurboerderij. Voldijnseweg 8 in Westelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mocadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mocadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio
1: SNB
8: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio
1: SNB. Met dit uur. De meer muziek na.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de vier kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 'smiddags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In het weekend van 19 en 20 september staat aan de Bestseweg 61 in Oorschot weer het populaire Trekker Trek Best op het programma. Twee dagen lang draait alles om indrukwekkende tractoren, krachtige motors, snelheid en spektakel. Bezoekers kunnen genieten van spannende wedstrijden en een gezellige sfeer voor jong en oud. Ook is er op vrijdag 18 september een speciale activiteit met fietsfrotten. Het evenement trekt jaarlijks veel deelnemers en publiek en belooft opnieuw een weekend vol actie en entertainment te worden. Op zaterdag 19 en zondag 20 september aan de Bestweg 61 in Oorschot. Met fietsfrotten op vrijdag 18 september.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Hey girls, the boys, superstar DJs.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Korenmolen Het Numke in Gelderop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van de wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Kolenmoren Het Numke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
0: SNB
5: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
0: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.